0: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en De Buren.

greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: laatste nieuws van 12 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Paradise FM begint maandag 17 augustus met een vernieuwde ochtendshow. Jeremy Kessler presenteert het programma elke werkdag van 6 tot 10 uur. Vanaf maandag 24 augustus volgt 5 dagen lang de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht op Curaçao. De live ontknoping is vrijdag 28 augustus. De winnaar krijgt een gloednieuw bed van MW Bedden en Slapen. Minister Charles Cooper van Telecommunicatie vertegenwoordigt Curaçao op de Kanto-conferentie in de Dominicaanse Republiek. Hij sprak met ministers uit de regio over digitale ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, internetverbindingen en cyberbeveiliging. Volgens Cooper is samenwerking belangrijk voor nieuwe kansen. Het congres in Punta Cana duurt tot en met woensdag 12 augustus. Dan internationaal nieuws. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn 6.301 mensen omgekomen. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Er wordt nog steeds in het puin gezocht naar lichamen. Volgens de autoriteiten worden ongeveer 1.400 mensen vermist en zijn ruim 12.000 woningen onbewoonbaar. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt dat en roept Nederlanders op de aanwijzingen van lokale autoriteiten te volgen. Reisorganisatie Sawadi meldt dat 4 groepen van ongeveer 20 Nederlanders ongedeerd zijn. Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de A31 gereden. Dat gebeurde na een protest in Seksbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers stonden op een weiland langs de snelweg. Ook in Overijssel waren protesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Paradise FM begint maandag 17 augustus met een vernieuwde ochtendshow. Jeremy Kessler presenteert het programma elke werkdag van 6 tot 10 uur. Vanaf maandag 24 augustus volgt 5 dagen lang de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht op Curaçao. De live ontknoping is vrijdag 28 augustus. De winnaar krijgt een gloednieuw bed van MW Bedden en Slapen. Minister Charles Cooper van Telecommunicatie vertegenwoordigt Curaçao op de Kanto-conferentie in de Dominicaanse Republiek. Hij sprak met ministers uit de regio over digitale ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, internetverbindingen en cyberbeveiliging. Volgens Cooper is samenwerking belangrijk voor nieuwe kansen. Het congres in Punta Cana duurt tot en met woensdag 12 augustus. Dan internationaal nieuws. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn 6.301 mensen omgekomen. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Er wordt nog steeds in het puin gezocht naar lichamen. Volgens de autoriteiten worden ongeveer 1.400 mensen vermist en zijn ruim 12.000 woningen onbewoonbaar. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt dat en roept Nederlanders op de aanwijzingen van lokale autoriteiten te volgen. Reisorganisatie Sawadi meldt dat 4 groepen van ongeveer 20 Nederlanders ongedeerd zijn. Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de A31 gereden. Dat gebeurde na een protest in Seksbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers stonden op een weiland langs de snelweg. Ook in Overijssel waren protesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Paradise FM begint maandag 17 augustus met een vernieuwde ochtendshow. Jeremy Kessler presenteert het programma elke werkdag van 6 tot 10 uur. Vanaf maandag 24 augustus volgt 5 dagen lang de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht op Curaçao. De live ontknoping is vrijdag 28 augustus. De winnaar krijgt een gloednieuw bed van MW Bedden en Slapen. Minister Charles Cooper van Telecommunicatie vertegenwoordigt Curaçao op de Kanto-conferentie in de Dominicaanse Republiek. Hij sprak met ministers uit de regio over digitale ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, internetverbindingen en cyberbeveiliging. Volgens Cooper is samenwerking belangrijk voor nieuwe kansen. Het congres in Punta Cana duurt tot en met woensdag 12 augustus. Dan internationaal nieuws. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn 6.301 mensen omgekomen. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Er wordt nog steeds in het puin gezocht naar lichamen. Volgens de autoriteiten worden ongeveer 1.400 mensen vermist en zijn ruim 12.000 woningen onbewoonbaar. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt dat en roept Nederlanders op de aanwijzingen van lokale autoriteiten te volgen. Reisorganisatie Sawadi meldt dat 4 groepen van ongeveer 20 Nederlanders ongedeerd zijn. Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de A31 gereden. Dat gebeurde na een protest in Seksbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers stonden op een weiland langs de snelweg. Ook in Overijssel waren protesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Paradise FM begint maandag 17 augustus met een vernieuwde ochtendshow. Jeremy Kessler presenteert het programma elke werkdag van 6 tot 10 uur. Vanaf maandag 24 augustus volgt 5 dagen lang de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht op Curaçao. De live ontknoping is vrijdag 28 augustus. De winnaar krijgt een gloednieuw bed van MW Bedden en Slapen. Minister Charles Cooper van Telecommunicatie vertegenwoordigt Curaçao op de Kanto-conferentie in de Dominicaanse Republiek. Hij sprak met ministers uit de regio over digitale ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, internetverbindingen en cyberbeveiliging. Volgens Cooper is samenwerking belangrijk voor nieuwe kansen. Het congres in Punta Cana duurt tot en met woensdag 12 augustus. Dan internationaal nieuws. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn 6.301 mensen omgekomen. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Er wordt nog steeds in het puin gezocht naar lichamen. Volgens de autoriteiten worden ongeveer 1.400 mensen vermist en zijn ruim 12.000 woningen onbewoonbaar. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt dat en roept Nederlanders op de aanwijzingen van lokale autoriteiten te volgen. Reisorganisatie Sawadi meldt dat 4 groepen van ongeveer 20 Nederlanders ongedeerd zijn. Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de A31 gereden. Dat gebeurde na een protest in Seks-Bierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers stonden op een weiland langs de snelweg. Ook in Overijssel waren protesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Let's go, girls.

0: laatste nieuws van 4 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Paradise FM begint maandag 17 augustus met een vernieuwde ochtendshow. Jeremy Kessler presenteert het programma elke werkdag van 6 tot 10 uur. Vanaf maandag 24 augustus volgt 5 dagen lang de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht op Curaçao. De live ontknoping is vrijdag 28 augustus. De winnaar krijgt een gloednieuw bed van MW Bedden en Slapen. Minister Charles Cooper van Telecommunicatie vertegenwoordigt Curaçao op de Kanto-conferentie in de Dominicaanse Republiek. Hij sprak met ministers uit de regio over digitale ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, internetverbindingen en cyberbeveiliging. Volgens Cooper is samenwerking belangrijk voor nieuwe kansen. Het congres in Punta Cana duurt tot en met woensdag 12 augustus. Dan internationaal nieuws. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn 6.301 mensen omgekomen. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Er wordt nog steeds in het puin gezocht naar lichamen. Volgens de autoriteiten worden ongeveer 1.400 mensen vermist en zijn ruim 12.000 woningen onbewoonbaar. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt dat en roept Nederlanders op de aanwijzingen van lokale autoriteiten te volgen. Reisorganisatie Sawadi meldt dat 4 groepen van ongeveer 20 Nederlanders ongedeerd zijn. Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de A31 gereden. Dat gebeurde na een protest in Seksbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers stonden op een weiland langs de snelweg. Ook in Overijssel waren protesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Paradise FM begint maandag 17 augustus met een vernieuwde ochtendshow. Jeremy Kessler presenteert het programma elke werkdag van 6 tot 10 uur. Vanaf maandag 24 augustus volgt 5 dagen lang de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht op Curaçao. De live ontknoping is vrijdag 28 augustus. De winnaar krijgt een gloednieuw bed van MW Bedden en Slapen. Minister Charles Cooper van Telecommunicatie vertegenwoordigt Curaçao op de Kanto-conferentie in de Dominicaanse Republiek. Hij sprak met ministers uit de regio over digitale ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, internetverbindingen en cyberbeveiliging. Volgens Cooper is samenwerking belangrijk voor nieuwe kansen. Het congres in Punta Cana duurt tot en met woensdag 12 augustus. Dan internationaal nieuws. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn 6.301 mensen omgekomen. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Er wordt nog steeds in het puin gezocht naar lichamen. Volgens de autoriteiten worden ongeveer 1.400 mensen vermist en zijn ruim 12.000 woningen onbewoonbaar. Het is nog onduidelijk of Nederlanders zijn getroffen door de zware aardbeving in Colombia. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt dat en roept Nederlanders op de aanwijzingen van lokale autoriteiten te volgen. Reisorganisatie Sawadi meldt dat 4 groepen van ongeveer 20 Nederlanders ongedeerd zijn. Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de A31 gereden. Dat gebeurde na een protest in Seksbierum tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meer dan 100 trekkers stonden op een weiland langs de snelweg. Ook in Overijssel waren protesten, onder meer in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Paradise FM begint maandag 17 augustus met een vernieuwde ochtendshow. Jeremy Kessler presenteert het programma elke werkdag van 6 tot 10 uur. Vanaf maandag 24 augustus volgt 5 dagen lang de Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht op Curaçao. De live ontknoping is vrijdag 28 augustus. De winnaar krijgt een gloednieuw bed van MW Bedden en Slapen. Minister Charles Cooper van Telecommunicatie vertegenwoordigt Curaçao op de Kanto-conferentie in de Dominicaanse Republiek. Hij sprak met ministers uit de regio over digitale ontwikkeling, kunstmatige intelligentie, internetverbindingen en cyberbeveiliging. Volgens Cooper is samenwerking belangrijk voor nieuwe kansen. Het congres in Punta Cana duurt tot en met woensdag 12 augustus. Dan nog internationaal nieuws. Bij de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels 2011 mensen overleden. De gezondheidsautoriteiten hebben 4381 besmettingen vastgesteld. Volgens experts verspreidt de epidemie zich 5 keer sneller dan eerdere uitbraken. Dat gebeurt nu. De brandstofprijzen zijn weer iets gestegen na een daling in de afgelopen dagen. De adviesprijs voor een liter euro 95 kwam uit op 2,55 euro. Diesel werd ruim 1 cent duurder en kost 2,57 euro per liter. De olieprijzen stijgen door afnemende hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn volgens president Volodymyr Zelensky 6 mensen gedood en 19 gewond geraakt. De stad werd volgens hem onder meer getroffen door Noord-Koreaanse ballistische raketten. Ook Kiev, Gerson en Kharkiv werden aangevallen. Rusland zette meer dan 120 drones in. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
5: Weet je waar ik nou blij van wordt? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Joris Weert.
8: Ja, vanuit de goeiemorgen. Ik heb Toto meegenomen. Hier is

0: De Bee Gees op Paradise 103.1 FM van harte. Goedemorgen, je dinsdagochtend is hier. En lekker fris en fruitig hier in de studio. Zelfs Nelly Rozijn zal binnen zich ben je verdwaald.
1: Hey, bon dia. Nee, ik noodgedwongen, hè?
0: Noodgedwongen? Ja. Ben jij uit huis gezet? Eindelijk. Mocht even duren.
1: Ja, internetproblemen.
0: Internetproblemen, oh ja, ja, ja. Ja. Dat is veel gehoord deze tijd. Er zijn veel mensen met internetproblemen. Maar goed, leuk dat je er bent. Hier hebben we in de studio hebben we geen internetproblemen. Even afkloppen. Vooralsnog hebben wij gewoon een vliegensvlugge glaskabel met de rest van de wereld. Dus we kunnen hier alles doen naar hartelust. Dat betekent niet dat dit een uitnodiging is aan ieder die ook geen internet heeft om hier in onze studio te komen internetten. Dat is natuurlijk een beetje gekkigheid. Hey, we gaan zo meteen eens even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Gaan we het nieuws met je doornemen. Hopen we aan de hand weer. Hè. De wereld staat niet stil, ook al zou je dat af en toe wel wensen. Hè, als je ligt te slapen. Van god jongens, doe nou rustig aan met z'n allen. Ook Luis Fonsi ga je horen. Naar deze van Simply Red op Paradise. 103.1. Buenos dias.
2: What?

0: Louis Fancy bij Paradise FM. Van harte goedemorgen. Het is 6:50 op je dinsdagochtend. Laten we even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd. Terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Want ja, die wereld staat niet stil, hè? Na de NAVO-top in Ankara is president Trump op een opvallende manier overgestapt op een ander vliegtuig. Zijn Air Force One had technische problemen en daarom moest hij verder met een kleiner reservetoestel. Om te voorkomen dat de buitenstaanders de overstap konden zien, werd Trump volgens Amerikaanse media verborgen in een cateringwagen over het vliegveld vervoerd. De president stapte vanuit de wagen rechtstreeks over in het andere toestel en kon daarna zijn reis naar Washington vervolgen. Hij deed een beetje een Taylor Swiftje. Hè? Heb je dat toen meegekregen tijdens een concert? Toen ging Taylor Swift in een schoonmaakwagentje. Zo'n bezemwagentje ging ze verstopt naar het podium toe. Nederland stuurt ongeveer 50 militairen naar Groenland voor een internationale militaire oefening onder Deense leiding. Ook militairen uit onder andere Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden doen mee. De oefening richt zich op opereren onder extreme arctische omstandigheden en het verdedigen van strategische infrastructuur. Groenland is onderdeel van het Deense Koninkrijk, nog wel tenminste, hè, als het aan Trump ligt, en is door zijn ligging in het Noordpoolgebied militair steeds belangrijker. Dan naar Oostenrijk, daar zijn in de Alpen 38 wandelaars gered nadat ze tijdens een tocht in de problemen waren gekomen. De groep bestond uit meerdere gezinnen en er waren ook baby's en kleine kinderen in kinderwagens bij. Ze hadden een route gekozen die uiteindelijk te zwaar en ongeschikt bleek voor de kinderwagens. Bergredders moesten urenlang werken om iedereen veilig naar beneden te krijgen. Niemand raakte daarbij ernstig gewond. En ken je deze nog? Het klassieke chocolaatje After Eight krijgt er 3 varianten bij. Naast de bekende pure chocola met muntvulling brengt Nestlé versies met aardbeien, munt, sinaasappel en munt en mojito op de markt. Het merk bestaat al sinds 1612, zou je bijna zeggen. Nee, 1962. En de oorspronkelijke dunne chocolaatjes in hun karakteristieke papieren hoesjes blijven gewoon verkrijgbaar. Met de nieuwe smaken probeert Nestlé het nogal traditionele imago van het merk wat op te frissen. Geen idee of ze dat gaat lukken, maar je denkt nog steeds aan je oma als je zo'n After Eight chocolaatje ziet. Heb jij ze wel eens gehad, Nelly?
1: Tuurlijk.
0: Ja, lekker, hè?
1: Echt lekkerder, hè?
0: Jij bent meer voor de mojito-variant dan dus, begrijp ik?
1: Nee. Nee, ook niet. Eigenlijk wel voor de karamelzeezout, maar ik heb dus begrepen via zo'n uitzending van... weet ik niet eens welke uitzending, maar dat het juist verslavend is. En dat je dat dus juist niet moet nemen.
0: Karamelzeezout?
1: Ja, vanwege al die smaken. Ik moet het weer even opzoeken.
0: Oh ja, goed. Ben je een beetje bijgesproken? Paradise in the Supremes nu?

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero cu hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso gouda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99. Boboren, nota completo si un six pack de Hertog Jan pa $20.79. Gezellig!
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
5: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Goedemorgen, het is Paradise FM op deze dinsdagochtend 1 over half 7. Daarom Nelly Rossa aangeschoven met je laatste nieuwsupdate. Goedemorgen, bon dia.
8: Bon dia. De Belastingdienst van Curaçao heeft in het tweede kwartaal ruim 663 miljoen gulden aan belastingen en premies binnengehaald. Dat is ruim 57 miljoen gulden meer dan begroot. Volgens minister Charles Cooper van Financiën laten de cijfers zien dat de fiscale naleving verbetert en dat het overheidsbeleid zijn vruchten afwerpt. En de KFC-vestigingen in Brievengat en Santa Maria blijven voorlopig dicht na inbraken van afgelopen nacht. Moederbedrijf Hucor Holding sluit de deuren vanwege het politieonderzoek en de veiligheid van het personeel. De andere filialen blijven wel open. Wie meer weet wordt verzocht de politie te bellen via 917 of anoniem via 108. En internationaal nieuws, de Amerikaanse president Donald Trump is vorige maand na de NAVO-top in Turkije in het geheim overgestapt op een ander vliegtuig, dat schrijven Amerikaanse media. De geheime actie vond plaats vanwege een concrete dreiging uit Iran om Trump te vermoorden. De president stapte in Ankara voor het oog van de camera's aan boord van Air Force One, maar werd daarna via een cateringwagen ongezien overgebracht naar een kleiner militair toestel. Zelfs de meereizende journalisten en stafofficieren wisten van niets en dachten dat de president gewoon bij hen aan boord zat. Pas na aankomst in het Verenigd Koninkrijk werd Trump weer stiekem teruggebracht naar Air Force One. Het Witte Huis hield de wissel geheim vanwege de grote zorgen over Trumps veiligheid.
7: Ja, slimme truc.
8: Gaat die past in zo'n catering?
9: Nou, maar jallo. Het zijn hele grote wagens, ja.
8: Echt? Ja. Als een mens daarin past?
9: Dat past wel een mens in, ja. Maar dan passen er verder geen maaltijden meer in, denk ik. Nee, nee. Nou, op zich, het is slim bedacht van die geheime dienst van Trump dan. Hè? Stapt u maar even hierin, meneer, de president.
0: De ochtendkrant van Nelly.
9: Dat. Nou, de krant maar even openslaan, als je er toch zit.
8: Ja, ik heb even het Antilliaans Dagblad voor me, maar ik weet niet of er nog nieuwer nieuws is. Maar dan gaat het natuurlijk over of het nog onduidelijk is of er Nederlandse slachtoffers bij de beving in Colombia zijn.
9: Ja, zo, dat ging heftig even te gaan toe, hè? Heb je die beelden gezien?
8: Ja, het was heel spannend. Ik zag de beelden inderdaad voorbij komen. Ik heb toen ook meteen een vriendin gebeld. Geappt, die in Medellín zit. En toen kreeg ik een video te zien. Ze waren enorm geschrokken. Ze zat nog in haar pyjama. Lag nog op gewoon 's ochtends te scrollen op haar telefoon. Toen in één keer het hotel begon te...
9: In Medellín ook?
8: In Medellín hebben ze het ook gevoeld. In Bogotá.
9: Ja. Maar het was Frans Wissen, toch? Bij de
8: Stille... Ja, daar zijn er veel slachtoffers gevallen. Maar ook in Medellín werd het gevoeld. Echt het hotel zat te schudden.
9: Ja. Dan moet je niet aan denken als je in zo'n grote flat ligt, hè? Helemaal bovenin.
8: Ja. Als je echt... dus dat zei ook... DJ Erwan is ook in Medellín.
9: Ja.
8: En hij is daar... Hij zou die dag gisteren dus een oogoperatie ondergaan. Aan zijn linkeroog.
9: Ja.
8: En hij zei ook... Ja, mij zie je dus niet meer teruggaan naar de 27e verdieping.
9: Nee.
8: Je weet niet of er nog naschokken zijn.
9: Nee.
8: Die vriendin van mij ook, die was dus geschrokken. Was ze in de hotelkamer zelf nog aan het schuilen. Maar vervolgens zag ze dat iedereen ook gewoon naar beneden ging via de trap. Maar natuurlijk, je moet dan niet meer in de lift gaan.
9: Nee.
8: Want dat kan er dan vast blijven zitten. Nou, ze had met de trap naar beneden, naar buiten. Iedereen, sommigen waren nog in hun onderbroek. Zij in haar pyjama, anderen op blote voeten. De schrik was enorm.
9: Ja, wat een leuke straatbeeld moet dat zijn geweest.
8: Ik kan het niet delen.
9: Nee.
8: Maar en dan nog toch wel schade natuurlijk aan het hotel. Maar op andere plekken is het natuurlijk verschrikkelijk. Gisteravond was de dodental op 111, maar ik denk dat het nu wel is opgelopen. Ik heb nog niet de laatste cijfers voor me. Maar de aardbeving met een sterkte van 7,4 op de schaal van Richter. Ja, dat was een zware aardbeving.
9: Ongelooflijk heftig. Ja. De aarde is een beetje boos op ons, heb ik het idee. Venezuela, Japan. Japan heeft ook een hele heftige aardbeving gehad onlangs. Hè?
8: Ja.
9: Heb je die beelden daar gezien van die operatiekamer?
8: Ja, verschrikkelijk.
9: Maar die artsen die hebben die operaties wel maar netjes afgemaakt, trouwens.
8: Trouwens hier, want er zijn natuurlijk ook veel Curaçaonaars, maar ook Arubanen, ook natuurlijk Sint Maarten, als iedereen van de Dutch Caribbean, die dus naar Colombia gaan voor medische behandelingen. En vanuit Sint Maarten heb ik wel begrepen, hebben ze ook contact gehad met daar, om te kijken of het oké ging. En uiteindelijk is er wel iedereen er goed van afgekomen. Laten we het even goed zien. Het was natuurlijk wel rustig, maar in Cali was de impact wel groter, want een partnerziekenhuis liep daar structurele schade op en schortte de polyklinische zorg tijdelijk op. Maar wel, de situatie is daar onder controle en alle Arubaanse patiënten zijn veilig.
9: Okay.
8: Het ging dus even over de Arubaanse patiënten.
9: Ja.
8: En ook met de minister van Gezondheid van Sint Maarten. Die heeft ook direct contact opgenomen met hun SVB. En daar bleek dus ook dat alle patiënten en begeleiders in Colombia zijn traceerbaar en maken het goed.
9: Nou, okay.
8: Gelukkig.
9: Ja, nou, fijn. Ja, daar zullen wel weer wat hulpinitiatieven voor gaan ontstaan.
8: Ja, ik zag in de krant dat ze nu wel bezig zijn om te kijken of ze een chartervliegtuig konden regelen, de Curaçaose overheid, om Curaçaoers die vastzitten, om ze toch nog hier naartoe te halen, om te repatriëren. Maar daar zal ik straks even meer informatie even over halen, over vinden.
9: Top. Alright, andere dingen in de krant.
8: Gisteren stond dit artikel ook al in het Antilliaans Dagblad en vandaag in de Extra. En dat gaat dus over toerisme. Econoom Roland van den Berg die schrijft daarin dat Curaçao scoort de recordcijfers in het toerisme. Maar achter die succescijfers schuilt een zorgwekkende realiteit. En dat blijkt dus uit de analyses van de draagcapaciteitsstudie. Nou, het verblijfstoerisme op Curaçao groeit harder dan waar ook in de Cariben. Maar het aantal hotelkamers en huurappartementen is vergeleken met 2019 bijna verdubbeld. De bezettingsgraad is historisch hoog en ook het cruisetoerisme breekt record na record. Dat is allemaal heel mooi. Maar die medaille heeft een schaduwzijde en de econoom Roland van den Berg spreekt dus van een toeristische spiegel die het eiland wordt voorgehouden. En dat beeld is een stuk minder rooskleurig. Nou, het gaat erom dat luchthaven Hato en de afvalstort raken dus overvol. Verkeersopstoppingen nemen toe. En ook het rioolstelsel en het stroom- en waternet kunnen de druk nauwelijks nog aan. De biodiversiteit neemt af en de kwaliteit van het kustwater gaat achteruit. En van elke gulden die een toerist op het eiland uitgeeft, verdwijnt 58 cent direct naar het buitenland. Dat is dus meer dan de helft. Mm-hmm. En de lokale bevolking merkt vooral de nadelen. Dus de volle stranden, stijgende prijzen en een gebrek aan betaalbare woningen. En volgens het rapport draagt de gemeenschap nu de lasten, terwijl ze te weinig van de opbrengsten terugziet. Nou, en hoe heeft het nou zover kunnen komen? Nou, volgens Van den Berg is de hoofdoorzaak het totale gebrek aan een integraal toeristisch overheidsbeleid. En dat heeft dus te maken dus dat al die kabinetten die er zijn geweest sinds 2010... sinds Curaçao een autonoom land werd binnen het Koninkrijk... Mm-hmm. Hebben we dus 11 verschillende kabinetten gehad en dus ook maar liefst 11 verschillende ministers van economische ontwikkeling. Ja. En door deze continue politieke wisselingen is er dus van lange termijn beleid nooit iets terechtgekomen. Ja. Dus al die masterplannen verdwenen in de la. Ministers richtten zich vooral op de low-hanging fruits en gingen vooral lintjes doorknippen en gingen naar het buitenland op reis, maar deden niks aan het beleid voor toerisme.
9: Dit heeft niet alleen betrekking op het beleid op toerisme. Hè? Dit heeft wel betrekking op het algemene beleid van ons land.
8: Het is ook natuurlijk, maar het heeft wel een reden dus waarom het toerisme zo versnipperd. Althans, dat er geen duidelijk beleid is. En dat er gewoon niet aan lange termijn denken wordt gedaan.
9: Nee.
8: En nu zien we dat we betalen de prijs. Ja, dus kan je ook zeggen over gezondheidszorg, kan je ook zeggen inderdaad over onderwijs. Maar nu hebben we het over toerisme, vooral vanwege dat die studie die is gedaan over de draagcapaciteit van het eiland.
9: Maar goed, er zijn wel een paar honderd ministers, ex-ministers die wel leuke reisjes hebben gehad. Hè. Dat is wel te waarderen.
8: En statenvoorzitters.
9: Statenvoorzitters. Maar de laatste jaren zijn we vrij stabiel met de MFK-regering, toch?
8: Wat noem je stabiel?
9: Nou, we hebben niet elk jaar verkiezingen.
8: Dat noem je stabiel.
9: Ja. Ah, nou ja, je kan ervan zeggen wat je wil, maar ze zijn wel, ze zijn wel aan het regeren.
8: Ik had nooit verwacht dat jij iemand was die, wat is het? Het glas is half vol.
9: Ja, nou ja, je kan toch een beetje de positieve dingen ervan inzien.
8: Ja,
9: ze zijn wel bezig.

0: ja.
1: En ze kunnen elkaar niet de tent uitvechten, want ze zijn de enige partij in de regering.
0: Nou, ja. We hebben het wel al gemerkt, maar hoe die guy ook alweer? Sorry, ik zeg
1: het. Sylvania.
0: Ja, nee, die bedoelde ik niet. Sorry, ik bedoelde de premier. Ik moet wel wat respect voor.
1: Die guy, hallo, hè. Ja, het is wel de premier, ja. Meneer Pisas voor jou.
0: Sorry, ja, meneer Pisas. Die zorgt wel, bewaart wel de rust op zijn manier.
1: Ja, dat doet hij hartstikke goed. Goed, tot zover.
0: Ja, guy.
1: Hé, hey, hallo, ik heb niet met je geknikkerd. Koekoek, wijfie. Paradise, Supertramp.

0: Beach op Paradise 103.1 FM. Mocht je het hebben gemist vanaf aanstaande maandag, dan een nieuw geluid in je ochtend. Dan hoor je Jeremy Kesseler hier in de Paradise FM ochtendshow. En dan kan ik weer eindelijk een beetje gaan uitslapen en fatsoenlijk wakker worden 's ochtends. Nee, dat valt reuze mee, hoor trouwens. De wekker om 5 uur, dat kan ik iedereen aanraden. Pluk de dag, hè, dan maak je er nog eens wat leuks van. Dus vanaf maandag Jeremy hier in de ochtend. Heb jij daar ook een beetje zin in eigenlijk, Nelly? Want iedereen vraagt dat wel aan mij, maar heb jij er een beetje zin in?
1: Dat ik de show mag doen met Jeremy?
0: Ja.
1: Maar natuurlijk.
0: Ja, jullie zijn wel wat meer gelijk aan elkaar, hè?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee?
1: Ik denk dat Jeremy je best wel gaat verrassen.
0: Hij is wel van de yoga en van de meditatie en zo. Dat is wel een beetje een jouw straatje.
1: Nou, zie je mij yoga doen?
0: Ja, oké, bijna erin zien.
1: Maar nee, ik denk dat hij wel een bepaalde pit heeft. Ik denk wel dat het heel erg leuk gaat worden. En vooral heel veel energie. Dat is ik wel terug. Ja.
0: Ja.
1: Nee, ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, ja. Nou goed zo. We gaan het horen vanaf maandag. 6 uur sharp, dan trapt hij hier zijn nieuwe ochtendshow af. En ga je mij trouwens horen op zijn tijd tussen 10 en 12. Dus we gaan wisselen van plekje. Leuk, hè? Leuke ontwikkelingen hier bij Paradise. Op deze fantastisch fijne frequentie. 103.1 FM. Zet hem maar vast in je autoradio.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: in het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
6: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise op je dinsdag de 11e van augustus. Het is precies 7 uur. Je kan er een klok erop gelijk zetten. Nelly Rossa aanwezig voor je laatste nieuwsupdate.
7: De Syrische oud-dictator Bashar al-Assad is in zijn eigen land bij verstek ter dood veroordeeld. Een speciale rechtbank van de overgangsregering heeft hem en zijn broer Maher schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Assad, die eind 2024 werd afgezet toen rebellen de macht overnamen, was verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden Syriërs. Beide broers verblijven voor zover bekend in Rusland, waar ze asiel hebben gekregen. Het is nog onbekend of Syrië een officieel uitleveringsverzoek zal indienen. En in de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 2000 mensen overleden aan het ebola-virus. Het gaat om de snelst verspreidende uitbraak van ebola ooit in het land. In minder dan een maand tijd eist het virus meer dan 2000 levens en zijn er inmiddels ruim 4300 besmettingen vastgesteld. Zorgwekkend is dat er tegen deze specifieke variant van het virus nog geen vaccin of behandeling bestaat. Experts waarschuwen dat de epidemie zich 5 keer sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken en vrezen dat het werkelijke aantal slachtoffers nog veel hoger ligt. En lokaal nieuws. De Belastingdienst heeft in het tweede kwartaal ruim 663 miljoen gulden aan belastingen en premies binnengehaald. Dat is ruim 57 miljoen gulden meer dan begroot. Volgens minister Charles Cooper van Financiën laten de cijfers zien dat de fiscale naleving verbetert en dat het overheidsbeleid zijn vruchten afwerpt. Praat ik vanuit de hemel? En de politie van Curaçao onderzoekt de reeks inbraken bij fastfoodrestaurants afgelopen nacht. Tussen 3:30 en 5:00 s'nachts sloegen onbekenden toe bij 3 verschillende zaken op de Dr. W.P. Maalweg, de Kaya Charles Maduro en de F.D. Rooseveltweg. In alle gevallen drongen de daders binnen via het raam van de drive-thru. Bij de eerste poging gingen ze door snel ingrijpen van de beveiliging zonder buit op de vlucht, maar bij de andere 2 filialen wisten ze kluizen te kraken en een geldbedrag mee te nemen. De politie vraagt getuigen of mensen met informatie te bellen naar 917 of anoniem via 108. Tot zover het nieuws en voor meer kijk in de Paradise FM app.
8: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
9: Sorry, schat. Ik kan

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life. Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: Zet Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Joris Weert.

0: Mr. Bryan Adams. Het is Heaven op 103.1 FM. Van harte goedemorgen. Goed dat je hem aan hebt staan op dit vroege tijdstip. Het is vakantietijd op het eiland. Nog steeds. Volgende week donderdag, meen ik, dan beginnen de scholen weer. Zeg ik wat raars, Nelly?
1: Nee, ik weet het allemaal niet.
0: Oké, okay, volgende week donderdag dan beginnen de scholen. Naar mijn informatie. Dus ja, de laatste vakantiedagen op het eiland die tikken zo een beetje voorbij. En, ja, we zijn de afgelopen periode bezig geweest met een ideetje. Hè, dat is ontstaan hier in de ochtendshow. Nelly die vond het een heel goed idee om Kids Radio op te richten. Zodat ik daar de ochtendshow kon gaan presenteren. Op Paradise Kids Radio. Hè, want dat zou meer van mijn niveau zijn, vond jij.
1: Jij komt met allerlei verhaaltjes.
0: Ja. Nee, zeg het maar gewoon waar het op staat. Hè. Ik heb mijn groot...
1: Je bent mijn mond.
0: Een groot kind vind je mij. Hè?
1: Ja. Ik denk dat ik dat misschien wel zou kunnen hebben gezegd.
0: Ja, precies. Dus, nou, zodoende, we zijn er druk mee bezig geweest. Your wish is my command. En we hebben ons boos gemaakt over een kids radio station. Wat achter de schermen dus nu volop aan het ontwikkelen is en aan het creëren is. Er staat al een leuke muziekmix. En as we speak worden de jingles worden gemaakt. Wil je er vast eentje horen? Zullen we er eentje laten horen, Nelly?
1: Ja, wat de leukste.
0: Welke vind jij de leukste?
1: Degene die op Paw Patrol lijkt.
0: Diegene die op Paw Patrol lijkt? Ja, ik weet niet welke dat is. Is dat, bedoel je dan deze? Even kijken, deze.

0: Was het die?
1: Nee.
0: Nee? Oké. Okay. Welke vond je dan? De Paw Patrol lijken? Was dat deze? Paradise Kids Radio. Paradise Kids Radio. Die, hè? Ja, ja. En deze is ook leuk. Voor alle kinderen. Zo, leuk hè? Ik heb er wel zin in. Het is weer helemaal mijn radiozender, denk ik. Het blijft stil. Lekker de hele dag met de Kinderen voor Kinderen. En Paw Patrol en K3. En Ernst Bobby en de rest. Dat is toch leuk?
1: Wanneer gaat het de lucht in?
0: Nou, ik denk zo kort na de schoolvakanties voorbij zijn.
1: Oké. Okay.
0: Dus nog heel eventjes. En dan kun je lekker gaan genieten van allemaal leuke liedjes, speciaal voor kinderen. Dat is toch leuk? En zeker ook met de huidige ontwikkelingen. Dat je ook op het eiland steeds meer auto's ziet rijden waar gewoon een internet entertainment systeem in zit. Dus je kan gewoon via internet kun je dan meeluisteren. Als je onderweg bent met de kids op de achterbank. En dan hoef je niet die eeuwige strijd aan te gaan. Dan heb je gewoon speciaal een radiozender voor kinderen. Met in de ochtenduren tussen 8 en 12. Echt gericht op kinderen van 2 tot 4. Als de oudere kindertjes naar school zijn. En de rest van de dag is het net wat veelzijdiger, wat ouder. Tot een jaar of 9 denk ik dat het leuk is. Dus je kan er wel even mee vooruit zometeen. Mocht je er mee willen bemoeien trouwens, dan stuur vooral een berichtje via de gratis Paradise FM app. Dan gaan we graag met je in gesprek. Want hoe meer juryleden en testpanelleden, hoe beter natuurlijk. Hè? Want zo'n zender, dat zet je niet zomaar eventjes in je eentje op of zo. Mocht je daar graag een inspraak in hebben, dan pak hem eventjes via de Paradise FM app. Stuur ons een berichtje. En dan komen we met elkaar in contact. Dat is toch leuk. Zometeen op 103.1 FM. Muziek van Robbie Williams. Deze van Juan Luis Guerra.

0: Superstar, rock'n'roll legend Robbie Williams hoor je op Paradise. Is volop op tournee momenteel. Hij is springt levender dan ooit tevoren. Staat in naar Bratislava, in Italië, in Poznan, in Polen, Frankrijk, Portugal, Zwitserland. En gaat ook nog op een grote Zuid-Amerikaanse tour. Dus hier bij ons in de regio. Daarna door naar Australië, Nieuw-Zeeland. Kortom, hij is de wereld aan het trakteren op zijn repertoire. Dat is leuk. Robbie Williams hoor je op Paradise 103.1 FM. Onderweg naar je laatste nieuwsupdate met Nelly. Heb je dan wel wat leuks te vertellen zometeen eigenlijk? Of is het weer allemaal kommer en kwel?
1: Nou, Terence Agard heeft brons.
0: Nou, wat leuk. Zometeen hoor je er alles over. Naar David Bowie.

0: favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Op vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!
2: 80.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant 80, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre vingt.
2: Exactement.
4: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise op je dinsdagochtend, 7:55. En daarom Nelly hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
5: Bon dia. De politieke partij PNP betuigt haar medeleven met Colombia naar de verwoestende aardbeving. Gezien de hechte banden tussen Curaçao en het buurland roept de fractie de bevolking op om hulpacties voor de getroffen gebieden van harte te ondersteunen. En de Belastingdienst heeft in het tweede kwartaal ruim 663 miljoen gulden aan belastingen en premies binnengehaald. Dat is ruim 57 miljoen gulden meer dan begroot. Volgens minister Charles Cooper van Financiën laten de cijfers zien dat de fiscale naleving verbetert en dat het overheidsbeleid zijn vruchten afwerpt. En nieuws uit Nederland. Op de A20 bij Rotterdam zijn gisteravond twee mannen met elkaar op de vuist gegaan op de vluchtstrook. De twee kenden elkaar en kregen onderweg ruzie in de auto. Vanwege meldingen over de vechtpartij rukte de politie groot uit met meerdere surveillancewagens, hondengeleiders en een helikopter. Agenten wisten de vechtjassen uit elkaar te halen. Er raakte niemand gewond en er is niemand aangehouden. Wel leidde het incident kortstondig tot vertraging doordat er een rijstrook dicht moest richting Schiedam.
4: Ze hebben daar dus een helikopter nodig en honden nodig en een heel politiekorps nodig om twee vechtende gasten uit elkaar te krijgen.
5: Ja,
4: wat waren dat voor gasten?
5: Het was toeval.
4: Was dat Superman en Spider-Man of zo?
5: Nee, het was toeval dat die helikopter in de buurt was, zeiden ze waarschijnlijk.
4: Ja, ja.
5: Maar ook, ze wisten natuurlijk niet zeker wat er aan de hand was. Dus als je zo'n melding krijgt, ja.
4: Ja, de Hulk versus de Joker. God.
6: De ochtendkrant van Nelly.
4: Stuur het leger anders.
5: Wij wisten het niet. Ze wisten niet wat ze konden treffen.
4: Nee, daar kun je beter te veel troepen sturen, ja.
5: Voorbereid zijn, nee.
4: Goed, eens even kijken naar de ochtendkranten deze ochtend. Wat staat erin?
5: Nou, de voorpagina's hebben het vol over een zware jongen. Het gaat over, in Nederland is natuurlijk gisteren de eerste pro forma zitting gehouden in de strafzaak tegen Shurandi Kwant. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de vermeende leider van de NLS-bende, de No Limit Soldiers, van 12 ernstige feiten, waaronder de betrokkenheid bij 6 moorden en meerdere pogingen daartoe. Kwant verscheen via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught voor de rechter. Tijdens de behandeling beriep hij zich op zijn zwijgrecht toen de rechter hem ondervroeg over zijn rol binnen NLS en het gebruik van versleutelde PGP-telefoons. Nou, het dossier tegen Kwant omvat onder meer de beruchte schietpartij op luchthaven Hato in 2014, waarbij 2 doden en 7 gewonden vielen. Ook wordt hij in verband gebracht met een reeks liquidaties op Sint Maarten en ook een poging tot moord in São Paulo. Nou, veel van deze beschuldigingen vertonen volgens vigilanten grote overeenkomsten met de zaak tegen Irving Nutowawu, die ook in de Themiszaak is veroordeeld. In de rechtszaal ontstond ophef toen gemaskerde politiemensen binnenkwamen. Kwants advocaat Pepi Silveran noemde de aanwezigheid van de zwaar bewapende eenheid stemmingmakerij, aangezien Kwant zelf niet fysiek in de zaal aanwezig was. Want je kon het volgen via een videoverbinding hier op Curaçao in Casa de Corte, in de gerechtszaal.
4: Ja.
5: En daar waren dus die zwaar bewapende agenten aanwezig. Terwijl Kwant in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit.
1: Ja.
5: Nou, de officier van justitie zei dat er geen sprake was van een acute dreiging. Dus de journalisten op Curaçao die konden zich wel veilig voelen.
4: De NOS had het over de Tachi van Curaçao.
5: Ja, dat... Dick
4: Draaier heeft dat geschreven. Ja.
5: Nou, volgens mij was het ook Telegraaf die dat ook had.
4: Ja.
5: Die had dat ook geschreven. Maar dat is ook natuurlijk om het voor Nederlanders beter, weet je,
4: te kunnen begrijpbaar te maken.
5: Waar ze het kunnen plaatsen in wat voor kopstuk we het hebben.
4: Ja.
5: Het strafdossier is nog niet volledig afgerond. Eind november staat de volgende pro forma zitting gepland, waarna de verdediging begin volgend jaar de kans krijgt om aanvullend onderzoek te doen.
4: Ja.
5: Sowieso zijn er volgens mij ook nog banden tussen Tachi en de NLS. Verder, de regering van Curaçao onderneemt stappen om ingezetenen te evacueren die vastzitten in Colombia na de zware aardbeving. Dat staat ook in de Vigilante. Er staat inmiddels een chartervliegtuig klaar om de getroffen eilandbewoners op te halen. Zoals bekend, een aardbeving van 7.4 op de schaal van Richter trof dus het gebied San José in Colombia. En dan steden zoals Pereira, Manizales en Cali zijn zwaar getroffen. En de luchthaven van Pereira, die dus ernstige schade opliep. Daar bevonden zich op dat moment zeker 4 Curaçaonaars. Of althans inwoners van Curaçao. En Leslie Fair, de directeur van risicobeheersing en rampenbestrijding, meldt dus dat de overheid druk bezig is om in kaart te brengen hoeveel mensen precies hulp nodig hebben. En alle inwoners van het eiland die momenteel in Colombia verblijven, die worden dus dringend opgeroepen zich te registreren via nederlandwereldwijd.nl, zodat de Nederlandse ambassade hen in beeld heeft.
4: Ja.
5: Op Curaçao staat er een MD-toestel met een capaciteit voor 90 passagiers stand-by om naar Bogota te vliegen. En dan zodra de registraties en vergunningen rond zijn, kan dan deze repatriëringsvlucht vertrekken.
4: Oké, heel goed.
5: Dat in de kranten. En leuk nieuws, want voor het eerst pakte de tortelduifjes Terence Agar, dat is een Curaçaonaar, en Lieke Klaver samen een medaille, en dat op de EK Atletiek. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft dus de op Curaçao geboren en getogen sprinter Terence dus een bijzondere bronzen medaille gepakt. En op de gemengde 4x400 meter estafette snelde de 36-jarige atleet met het Nederlandse team naar het brons. En de medaille heeft dus een extra gouden randje, omdat hij het samen won met zijn levenspartner, topatlete Lieke Klaver.
4: Nou, wat leuk zeg.
5: Ja. En het is een geweldig goed nieuws, want Agar die had best wel veel last van blessures, maar hij heeft zich toch nog wist hij een plek in het team te veroveren. Het was in het begin nog niet zeker of hij mee mocht, maar hij heeft het gered en hij heeft dus samen met het gemengd estafette team op de 4x400 meter dus een medaille gehaald.
4: Ja, nou,
5: en het is trouwens ook voor het eerst dus dat Lieke en Terren samen op het podium staan.
4: Nou, dat is toch leuk.
5: Hoe lang zijn ze nu al samen? Zijn ze nou al 10 jaar samen? Ze zijn best wel lang samen.
4: Ja. Nou goed zeg, dat is nog eens mooi nieuws. Verder nog iets noemenswaardig of is het wel op voor nu?
5: Er is veel nieuws eigenlijk deze dagen. Maar natuurlijk veel nog over die inbraken van gisteren. Waar onder andere ook bij dat Corendon opslagplaats, daar zo bij de Motetwerf, waar er eerder al, weet je, die shirts van...
4: Hebben ze daar weer ingebroken?
5: Ja, daar hebben ze weer ingebroken.
4: Dat ben je.
5: Meegekregen.
4: Nee.
5: Ja, ze hebben gisteren dus... televisies, gloednieuwe airco's en grote hoeveelheden hebben ze meegenomen. Ja.
4: Jezus, man.
5: Ja, ja.
4: Maar het is echt een inbraakgolf nu gaande dan.
5: Gisterochtend werden we wakker met eerst KFC, vervolgens nog een KFC-filiaal.
4: Ja.
5: Dan McDonald's.
4: Toen was de honger nog niet gestild, toen zijn ze doorgegaan naar de Mac.
5: En Corendon. Althans, die container daar zo, of opslagplaats op de Motetwerf.
4: En allemaal met die brandweerattributen?
5: Ik weet niet of het allemaal, waarschijnlijk bij de fastfoodketens wel. Maar bij Corendon weet ik niet zeker hoe dat is gegaan.
4: Nee. Jeetje zeg, dat is Pika. Toch maar security dan inhuren om dag en nacht je spulletjes te bewaken.
5: Zeker als je weet dat het een gevoelige of een kwetsbare plek is.
4: Ja.
5: Zeker de eerste inbraak. Maar ook al voor grote buit. Ze hebben best wel voor grote hoeveelheid shirts buit gemaakt.
4: Ja.
5: Ja, en nu met die nieuwe airco's en tv's.
4: Ja, dat is...

0: nu met die nieuwe airco's en tv's.
1: Ja, dat is zuur. Dat is echt heel erg zuur. Daardoor kan zo'n hotel dus echt wel in de problemen komen. Goed, tot zover.
0: Ja.
1: Mag ik jou danken?
0: Dinero.
1: Bedankt. Even een korte blik op onze verkeersdesk. Maar er staat maar weinig stil op de weg. Het is nog op vakantie, hè. Zelfs de Caracas-Bijweg staat maar een vertraging van zo'n 5 minuten. Dus lekker doorgassen geblazen daar. Zometeen op Paradise Keen. Everybody's Changing, aan deze van Wham.

0: bij 103.1 FM. Van harte goedemorgen. You're the keen. Everybody's changing op deze dinsdagochtend. Terwijl wij hier in de studio de beelden een beetje aan het bekijken zijn. Van die verschrikkelijke aardbeving in Colombia. Man, die filmpjes die liegen er niet om, Nelly.
1: Nee, het is ernstig wat ze zien.
0: Dat is, ik zit hier een filmpje te kijken van een... grote flat in aanbouw waar een leger aan bouwvakkers bovenop staat op het moment dat die beving daar is. En alles begint helemaal te shaken. De hijskraan die vliegt meters op en neer. Het is echt angstaanjagend wat daar allemaal gebeurd is. Potverdorie, ja, de aarde is een beetje boos op ons, heb ik het idee. Met al die aardbevingen her en der over de wereld. Al die natuurbranden, al die rivieren die droog liggen. Misschien moeten we wat liever gaan zijn voor de aarde. Minder oorlog voeren en zo. Paradise FM, zometeen Jack Johnson. Dat is van Cock Robin. Het is The Promise You Made.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santou.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Van harte, goedemorgen. Paradise FM meldt zich op je dinsdagochtend. Het is precies 8 uur, daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
6: Bon dia. Het dodental door de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 164. Reddingwerkers hebben de hele nacht gezocht naar overlevenden onder het puin. Vooral de steden Pereira en Manizales zijn zwaar getroffen. In Pereira zijn complete woonblokken ingestort. Vanwege plunderingen heeft de regering extra veiligheidstroepen naar Cali gestuurd en is in meerdere steden een avondklok ingesteld. Internationale hulp, waaronder vanuit de VS en de Europese Unie, komt inmiddels op gang. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er voor zover bekend geen Nederlandse slachtoffers gevallen. En in het noorden van Zuid-Afrika zijn zeker 14 illegale mijnwerkers omgekomen bij een ongeluk in een verlaten mijnschacht. Tientallen anderen raakten gewond bij de stad Rustenburg, een belangrijk centrum voor de winning van platina. Over de precieze oorzaak bestaat nog onduidelijkheid, maar lokale media melden dat een ingestorte mijnwand en een daaropvolgende rotslawine het drama veroorzaakten. Illegale mijnbouw is een hardnekkig en gevaarlijk probleem in Zuid-Afrika, waar zogeheten zama-zama's in verlaten schachten zoeken naar waardevolle mineralen. En lokaal nieuws. De Belastingdienst heeft in het tweede kwartaal van ruim 663 miljoen gulden aan belastingen en premies binnengehaald. Dat is ruim 57 miljoen gulden meer dan begroot. Volgens minister Charles Cooper van Financiën laten de cijfers zien dat de fiscale naleving verbetert en dat het overheidsbeleid zijn vruchten afwerpt. En de politie van Curaçao onderzoekt de reeks inbraken bij fastfoodrestaurants afgelopen nacht. Nou, eigenlijk is dat van de nacht op. Zondag op maandag. Tussen 2:30 en 5:00 s'nachts sloegen onbekenden toe bij 3 verschillende zaken op de Dr. W.P. Maalweg, de Calle Charles Maduro en de F.D. Rooseveltweg. In alle gevallen drongen de daders binnen via het raam van de drive-thru. Bij de eerste poging gingen ze door snel ingrijpen van de beveiliging zonder buit op de vlucht, maar bij de andere 2 filialen wisten ze kluizen te kraken en een geldbedrag mee te nemen. De politie vraagt getuigen of mensen met informatie te bellen naar 917 of anoniem via 108. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.

0: Ngudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Joris Leer.
5: Yes, van harte goedemorgen. Irene Cara is hier. Flashdance.

Van harte goedemorgen, Paradise FM, hoorde je. En Sheryl Crow daar. All I wanna do is have some fun. Nou, maar dat kun je zeker als je de Paradise FM app even downloadt, op je telefoon installeert. Dan ben je van het laatste nieuws op de hoogte. Kun je meekijken in de studio. En natuurlijk berichten sturen naar je favoriete DJ. Doe dat maar even. Van Velsen hoor je nu.

De superstar van de World Cup Halftime Show, deze Shakira. Shakira hoorde je op Paradise 103.1 FM. Stond daar trouwens heel belangeloos op het podium. Met alles voor het goede doel. Ja, dat roept Infantino toch bij mensen op, hè? Gek genoeg. Dinsdagochtend 103.1 Paradise.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
5: It's a Friday, baby!
6: Iedere vrijdag begin je...

0: Van harte goedemorgen, Paradise FM, op deze dinsdagochtend. Het is 8:30. Daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
1: Bon dia. De politie onderzoekt een inbraak bij de loods van Corendon aan de Motetwerf. In de vroege ochtend ontdekten medewerkers dat inbrekers platen aan de zijkant van het depot hadden geforceerd om binnen te dringen. De daders gingen er vandoor met een grote hoeveelheid flatscreens, televisies en airconditioners. Het is niet de eerste keer dat er op deze locatie wordt ingebroken. De politie onderzoekt hoe de daders het goed beveiligde terrein konden betreden en opnieuw met een grote buit wisten te ontkomen. En de politieke partij PNP betuigt haar medeleven met Colombia na de verwoestende aardbeving. Gezien de hechte banden tussen Curaçao en het buurland roept de fractie de bevolking op om hulpacties voor de getroffen gebieden van harte te ondersteunen. En internationaal nieuws, een kerncentrale in het Franse Grevelingen, net over de grens bij Duinkerke, heeft 3 reactoren moeten stilleggen vanwege een enorme zwerm kwallen in de Noordzee. Elektriciteitsbedrijf EDF nam de maatregel uit voorzorg om te voorkomen dat de dieren de koelsystemen verstoppen, zoals vorig jaar ook al gebeurde. Met behulp van vissers en speciale zuigwagens is een groot deel van de kwallen inmiddels opgeruimd. De verwachting is dat de reactoren in de loop van de dag weer worden opgestort. Volgens het bedrijf is de veiligheid van de centrale niet in gevaar geweest.
0: Oh ja, dan moest ik wat gaan zeggen, hè. Oké.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ik zat even naar een filmpje te kijken van Kaya. Kaya, dat komt er weer aan, hè.
1: Hoeveelste ook alweer?
0: De Art Week. Wat pam pam. 17 tot 22 augustus.
1: Maar dat is alleen de Art Week, dat is niet het festival.
0: Nee. Nou, ik moet er nog even verder induiken. Ik weet het antwoord niet. Hé, jij bent hier de journalist.
1: Ik begreep iets in september.
0: In september, ja, dat is meestal toch?
1: Meest goed. Het wordt weekend voor het North Sea Jazz. En ze hebben het vervolgens nu veranderd, volgens mij, naar september.
0: Oké. Okay.
1: Iets met 23 of zo.
0: Oké. Okay. Ochtendkranten nog even een keertje dan doornemen.
1: Datum zijn. Oké, nou, in de ochtendkrant in de Extra een bericht dat de leden van het Openbaar Ministerie naar de rechter stappen voor salarisverhoging. Het gaat dan over officiers van justitie op Sint Maarten. Die stappen dus naar gerecht in eerste aanleg. Want sinds de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010... geldt er dus een rijksbesluit waarin is vastgelegd dat de salarissen van de OM-leden jaarlijks moeten worden aangepast. Nou, deze indexering is dus verplicht en wordt berekend op basis van de gemiddelde salarisontwikkeling van ambtenaren op Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. En 4 officieren van justitie, nou met name worden ze genoemd in de Extra, eisen nu via de rechter dat de minister van Justitie de achterstallige salariscorrecties alsnog doorvoert. En de zaak kan grote financiële gevolgen hebben voor het land als de overheid met terugwerkende kracht moet uitbetalen, zo schrijft de Extra. De rechter moet zich momenteel nog buigen over de precieze bedragen en het aantal betwiste jaren. Dat in de kranten. Verder is er in de Vigilante staat dat er twijfel is ontstaan over de vraag of de parlementaire enquête naar het nieuwe ziekenhuis, het HNO, zal leiden tot strafrechtelijke vervolging. Volgens oud-parlementariër Eduard Braam gaat het Openbaar Ministerie zeker actie ondernemen op basis van het eindrapport. Hij was toen ook de voorzitter van de parlementaire enquête. En er zijn mensen die stellen dat het onderzoek te weinig diepgang had en dat het rapport ook in een lade zal verdwijnen. Ook wordt er gewezen op het ontbreken van documentatie bij uitvoeringsorganisatie SONA en ook een gebrek aan transparantie bij de betrokken Nederlandse bedrijven Ballast, Nedam en Berenschot. Toch gelooft Braam dat er nog steeds hoop is dat er dat het Openbaar Ministerie iets gaat doen, want er is ook een motie aangenomen in het parlement, waarin het OM wordt verzocht om verder onderzoek te doen naar mogelijke strafbare feiten. Nou, of dat echt gaat gebeuren, nou, we weten al dat de bouw van het nieuwe ziekenhuis is heel erg duur gebleken. Er waren extra kosten. Dat had ook allemaal te maken met de keuze voor de locatie om dus in Otrobande te blijven. Dat is dus ook duurder uitgekomen, maar ja, er was zoveel, nou ja, te doen geweest, faillissementen daarna. Maar ja, het was te duur en te groot.
0: Ja.
1: Maar Ja, en wie gaat er uiteindelijk, draait er voor op? Het zijn uiteindelijk de belastingbetalers.
0: Ja.
1: Er zijn wel goede aanbevelingen gekomen. Ook dus dat er meer regie had moeten zijn. Ook vanuit het parlement. En dat er beter had moeten worden aangestuurd. Nou, dan hoop je dat in het vervolg bij zulke grote projecten dat het ook zal gebeuren.
0: Ja.
1: Verder in de kranten natuurlijk het nieuws over de vermeende NLS-leider, Shurandy Kwant.
0: Is dat vermeend of is dat dan wel?
1: Nou dat. Je moet nog steeds zeggen vermeend, omdat hij niet is veroordeeld.
0: Oké. Okay.
1: Er was dus gisteren de eerste pro forma zitting in Nederland, in Vught, in de extra beveiligde gevangenis in Vught.
0: Mm-hmm.
1: Hij zat daar met een videoverbinding, konden we het hier op Curaçao zien, bij Casti Corte. En hij beriep zichzelf op zijn zwijgrecht toen de rechter hem ondervroeg over zijn rol binnen de NLS, de No Limit Soldiers. En ook het gebruik van versleutelde PGP-telefoons. Er zijn echt heel veel berichten zijn dus gevonden op die telefoons, waarin hij dan opdrachten hebben gegeven voor onder andere verschillende liquidaties. Er zijn verschillende moordpogingen geweest. Hij zou ook opdracht hebben gegeven voor die Hato-shooting in 2014. Andere kranten melden dat daarmee 1 miljoen gulden was gemoeid. Dus dat ze echt 1 miljoen gulden hebben gekregen om tussen die twee mannen van de rivaliserende bende te doden.
0: Ja.
1: En daarbij vielen 7 burgergewonden. Hij wordt ook in verband gebracht met een reeks liquidaties op Sint Maarten en ook een poging tot moord in São Paulo. Volgens de vigilante vertoont zijn zaak veel overeenkomsten met de zaak tegen Irving Nutoawu. Het strafdossier is nog niet volledig afgerond. Eind november staat de volgende pro forma zitting gepland, volgens mij de 27e. En dan krijgt de verdediging volgend jaar weer de kans om aanvullend onderzoek nog te doen.
0: Okay.
1: Verder nog het bericht over Colombia. Want de vigilante schrijft dat de regering van Curaçao met mogelijke ingezetenen die vastzitten in Colombia wilt evacueren of repatriëren naar de zware aardbeving. Er staat een chartervliegtuig klaar hier op Hato om naar Bogotá te vliegen. Ze kunnen zo'n 90 passagiers mee. Maar zodra de registraties en vergunningen rond zijn, dan zou deze repatriëringsvlucht kunnen vertrekken.
0: Okay.
1: Want er zijn een paar Curaçaonaars die zitten nog vast, onder andere in Pereira, die zwaar is getroffen.
0: Okay. Alright, hier maar even bij laten.
1: Is goed.
0: Bedankt. Paradise en Whitney Houston.

0: Valentine's en een van de mooiste liedjes ooit gemaakt, volgens velen. The Scientist. Het is Coldplay om 9:15.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Daarvoor is Nelly Rosa weer aangeschoven. Goedemorgen, wat heb je vandaag in petto?
2: Rompecabes.
0: Rompecabes.
2: Ja, rompecabes.
0: Ja, je romp en je hoofd.
2: Nee, ik heb bijna goed. Je hoofd heb je wel goed, ja.
0: Ja, nee joh, hé, ja.
2: Romper in het Spaans?
0: Ja, bij Spaans is het niet zo best.
2: Nou, in het Spaans is het eigenlijk rompecabezas.
0: Uh-huh.
2: En dan eigenlijk in het Nederlands is het ja, bijna hetzelfde. Romper?
0: Koppig.
2: Nee, breken.
0: Breken. Breekbaar hoofdpijn.
2: Hoofdbreken.
0: Hoofdbreken. Ja. Je hoofdbreken over iets.
2: Ja, het hoofdbreken, als je het zelfstandig naamwoord neemt, of hoofdbrekens, dan zwaar overpeinzen.
0: Ja, maar niet.

0: serieuze lijfstraf, zeg maar, dat niet.
1: Nee. Het is gewoon een probleem waar men nog hard over moet nadenken. Over een moeilijk of lastig probleem. Of een zware overpeinzing.
0: Ja.
1: Ingespannen denken.
0: Ja.
1: Nou, dat dus. Iets wat we dagelijks doen hier, hè?
0: Wij overpeinzen een hele hoop. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Zeker in dit programma, ja. Daar staan we onbekend in, Nelly.
1: De muziek staat al klaar.
0: Ja, absoluut. Oh, had je nog wat willen zeggen, dan? Nee, oké. Mooi zo. Rompekabes. Woord van de dag vandaag na te lezen in de Lora-app. Gratis te downloaden in elke appstore. Doe dat nou maar.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sento.io.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
3: Exactement.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politieke partij PNP betuigt medeleven met de bevolking van Colombia na de verwoestende aardbeving. De Colombiaanse autoriteiten hebben de nationale noodtoestand uitgeroepen. De partij wijst op de sterke banden tussen Curaçao en Colombia. De PNP roept inwoners van Curaçao op de Colombiaanse gemeenschap te steunen en hulpacties voor de getroffen gebieden te ondersteunen. De KFC-vestigingen in Brievengat en Santa Maria blijven tot nader orde gesloten. Bij beide filialen is in de nacht ervoor ingebroken. Moederbedrijf Hucor Holding zegt dat de sluiting nodig is voor het onderzoek en de veiligheid van het personeel. Andere vestigingen van KFC, Pizza Hut en Subway blijven open. Dan nog internationaal nieuws. Het Duitse energieconcern Uniper heeft 10 Europese locaties aangewezen voor datacenters voor kunstmatige intelligentie. Eén locatie ligt in Nederland, maar Uniper maakt niet bekend welke. Het bedrijf wil de terreinen verkopen of verhuren. 3 locaties zijn al ver gevorderd. Mogelijk valt dit jaar een investeringsbesluit. Vanaf donderdag mogen protestborden, vlaggen en spandoeken voor of tegen vluchtelingenopvang in Engelen alleen nog bij de mogelijke opvanglocatie staan. De gemeente Den Bosch verwijdert teksten en symbolen die elders worden geplaatst. Dinsdag hield de politie een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man aan. Zij worden verdacht van bekladdingen en vernielingen in Engelen en Bokhoven. Online bestellen bij de Bijenkorf is momenteel nauwelijks mogelijk. Alleen winkelvoorraad kan nog online worden besteld. Andere artikelen staan als uitverkocht gemeld. De oorzaak is een datalek bij logistiekpartner Seva Logistics. Het onderzoek naar mogelijk gelekte persoonsgegevens loopt nog. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
6: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
6: Terug van Pandebouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
7: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Hey, vanuit een goede morgen. Montel Jordan zometeen naar deze van

0: Bad English en John Waits. Op 103.1 FM, het is Paradise, je dinsdagochtend. Tijd om wat lekkers te verdienen.
1: De Paradise FM, muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, als je meespeelt met de Paradise FM muziekquiz, dan ga je er elke dag vandoor met de lekkerste prijs. Soms ook met meubilair. Dat is hartstikke leuk, hè? Dan wordt er ook heel veel gereageerd op het spelletje. En vandaag een diner voor twee bij Brakke.mei. Lekker zitten, lekker uitkijken en heerlijk genieten.
1: Wat is hier weggepiept?

I love you, mama. Stuur me door via WhatsApp 675-103. En wie houdt er nou niet van zijn of haar mama? Ik ken er maar weinig. Ja, mijn dochter. Ja, dat is echt een papa's kindje. Paradise met Billy Joel zo meteen. En deze van Davina Michel. Duurt te lang, zeg.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
2: Coeurblue, let us surprise you.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Tent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: of 10.
1: Duurzaamheidskeurmerk voor Corendon. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Corendon Mangrove Beach Resort heeft het internationale Green Key keurmerk voor duurzaamheid behaald. Het resort schrapte onder meer alle plastic wegwerpflessen, wat maandelijks zo'n 50.000 flessen afval bespaart, en geeft gasten nu een hervulbare waterfles. Daarnaast zet het resort in op zonnepanelen, LED-verlichting en het hergebruik van afvalwater voor de tuinen en gaat keukenafval naar een lokale veehouder. Het resort voegt zich hiermee bij een wereldwijd netwerk van milieuvriendelijke hotels. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de op Curaçao geboren en getogen sprinter Terence Agard een bijzonder bronzen medaille gewonnen. Op de gemengde 4x400 meter estafette snelde de 36-jarige atleet met het Nederlandse team naar het brons. De medaille heeft een extra gouden randje. Agard won de plak namelijk samen met zijn vriendin, topatlete Lieke Klaver. Na jaren van blessureleed knokte Agard ze terug naar de top om een plek in het Nederlandse team te veroveren. Met een spectaculaire duik waarbij hij op de baan viel, wist hij toch nog het stokje op tijd over te dragen. Het is voor het eerst dat het atletenkoppel samen op het podium staat. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Dit is Paradise FM.
4: Yes, met Maroon 5 zometeen naar deze van UB40.

Lekker Maroon 5, Sunday morning op Tuesday morning, de 11e van augustus. Heerlijk genieten van al dat lekkers wat het leven te bieden heeft vandaag. Hè. Gisteren trouwens ook lekker. Heerlijke zeebaars op de huid gebakken in roomboter. In huis weer met wat spinazie erbij. Trouwens, Nelly, jij bent ook een keukenexpert, keukenliefhebber. Hoe noem je Duitse spinazie?

Cardigans. En Loveful op je dinsdagochtend. Zometeen hier Nadine Roos. Die neemt je mee tot aan de lunch. En wij spreken elkander morgenochtend weer voor een nieuwe ochtendshow. Fijne dag, later.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De op Curaçao geboren en getogen sprinter Terence Agar heeft bij het EK atletiek in Birmingham brons gewonnen op de gemengde 400 meter estafette. De 36-jarige atleet liep samen met zijn vriendin Lieke Klaver in het Nederlandse team. Na jaren van blessureleed maakte Agar met een spectaculaire duik de wissel op tijd. Het is hun eerste gezamenlijke podiumplaats. De politieke partij PNP betuigt medeleven met de bevolking van Colombia na de verwoestende aardbeving. De Colombiaanse autoriteiten hebben de nationale noodtoestand uitgeroepen. De partij wijst op de sterke banden tussen Curaçao en Colombia. De PNP roept inwoners van Curaçao op de Colombiaanse gemeenschap te steunen en hulpacties voor de getroffen gebieden te ondersteunen. Dan nog internationaal nieuws. Door lage waterstanden zijn benzine en diesel in sommige delen van Duitsland flink duurder geworden. Brandstof wordt deels via de Rijn aangevoerd, maar binnenvaartschepen kunnen minder meenemen of niet varen. Minister Stefan Bilger volgt de prijsstijgingen, maar is tegen een nieuwe korting. Volgens hem is er geen bevoorradingscrisis. De blokkade van de N35 tussen Nijverdal en Wierde is opgeheven. De weg was sinds 10:30 afgesloten met ongeveer 80 trekkers. Rond 1:00 middags vertrokken de boeren uit eigen beweging. Ongeveer 100 boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet bij een Natura 2000-gebied. De Hongaarse regering heeft een strafrechtelijke klacht ingediend tegen de regering van Viktor Orbán. Volgens het kantoor van premier Péter Magyar zou 11,25 miljoen euro onrechtmatig aan de staatskas zijn onttrokken voor foto's en video's op websites van Orbán. Magyar versloeg Orbán dit jaar bij de verkiezingen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to

0: vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Dinsdag 11 augustus is het vandaag een bijzondere dag in de hiphopgeschiedenis. Daarover hoor je zo meer. Eerst de Pointer Sisters.

0: for my love. De Pointer Sisters hoorde je bij Paradise op deze dinsdag, de 11e van augustus.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Oftewel internationale zoon- en dochterdag. Dat betekent dat je op deze dag als zoon of als dochter toch wat extra aandacht van je ouders zou mogen verwachten. Ik hoor ouders nu al denken, het is elke dag zoon- en dochterdag volgens mij. Maar toch, vandaag mogen wij als zoons en dochters dit nog eventjes extra opeisen. Dus mocht je denken, ik kom wat aandacht tekort, dit is de dag om dat recht te zetten. En verder is het een hele bijzondere dag in de hiphopgeschiedenis. Het is vandaag namelijk precies 53 jaar geleden dat de hiphop officieel ontstond. Dat gebeurde toen DJ Kool Herc op de verjaardag van zijn zus opeens net een wat andere beat erin gooide. En dat is dan het begin van hiphop geweest. Deze drummuziek is vooral geschikt ook voor de breakdance lifestyle. Maar voordat hiphop en R&B echt gewoon een beetje gangbaar werd, moesten we toch nog 6 jaar wachten. En was dit wel echt de grootste doorbraak voor de R&B hiphop kant. Toen in 1979 de Sugar Hill Gang kwam met Rapper's Delight. Je hoort je nu bij Paradise. I said a hip.

0: De vrouw die zich met verve een living Latin legend mag noemen. Gloria Estefan Noareges de Querer hoorde je bij Paradise. Ze heeft in de afgelopen 50 jaar elke decade wel een nieuwe hit gehad. En dat maakt je toch wel echt een megaster. Maar ze ziet ook dat de Latin nieuwe sterren herrijzen. Maar dat haar content nog steeds relevant blijft. En hoe lukt dat haar nou? Dat vertelde ze in de show bij Jennifer Hudson.
1: So it makes me super happy because I that wasn't like that when we first came out. They told us you're too American for the Latins and too Latin for the Americans. I go, that's who we are.
2: Wow. Well, you paved the way, so clearly you got it right. That is for certain.
1: Thank you.
2: You stay raising the bar.
1: No, I'm just happy to stay on the bar.
2: Yes.
1: Like, at all, I don't need to raise it. And people have been so spectacular, my fans. They indoctrinate their kids. Oh, yes. So I keep getting new, you know, a new audience with everything.
0: Oh my god. Ja, dat is een slimme manier om inderdaad jouw publiek aan te blijven trekken. En dat doet ze hier ook op Curaçao. Natuurlijk nog steeds zou het mooi zijn om haar hier een keertje te ontvangen op Curaçao North CDS. Laat het een suggestie zijn. Wie weet luisteren de organisatoren. Zometeen Calvin Harris en Pharrell Williams. Feel sorry, Nathan. Tom Petty and the Heartbreakers. This is Mary Jane's Last Dance.

Calvin Harris en Pharrell Williams. Feels hoorde je bij Paradise. Zometeen de zangeres die 2 jaar lang geen enkele live performance gaf, waardoor mensen dachten dat ze helemaal niet kon zingen. Het tegendeel werd bewezen met de MTV Unplugged Sessions. En daarna was het succes multiplied, verdrievoudigd. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst Yes bij Paradise en Owner of a Lonely Heart.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van half elf.
1: Duurzaamheidskeurmerk voor Corendon. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Corendon Mangrove Beach Resort heeft het internationale Green Key keurmerk voor duurzaamheid behaald. Het resort schrapte onder meer alle plastic wegwerpflessen, wat maandelijks zo'n 50.000 flessen afval bespaart, en geeft gasten nu een hervulbare waterfles. Daarnaast zet het resort in op zonnepanelen, LED-verlichting en het hergebruik van afvalwater voor de tuinen, en gaat keukenafval naar een lokale veehouder. Het resort voegt zich hiermee bij een wereldwijd netwerk van milieuvriendelijke hotels. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de op Curaçao geboren en getogen sprinter Terence Agard een bijzonder bronzen medaille gewonnen. Op de gemengde 4x400 meter estafette snelde de 36-jarige atleet met het Nederlandse team naar het brons. De medaille heeft een extra gouden randje. Agard won de plak namelijk samen met zijn vriendin, topatlete Lieke Klaver. Na jaren van blessureleed knokte Agard ze terug naar de top om een plek in het Nederlandse team te veroveren. Met een spectaculaire duik waarbij hij op de baan viel, wist hij toch nog het stokje op tijd over te dragen. Het is voor het eerst dat het atletenkoppel samen op het podium staat. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: Als je dit hoort, kan je het nauwelijks voorstellen. Maar mensen dachten echt dat zij totaal niet kon zingen. Mariah Carey, hoorde je bij Paradise. Met Trey Lawrence, I'll Be There. Live op MTV Unplugged. Ja, dat was dus de reden dat mensen er uiteindelijk achter kwamen. Dat zij gewoon een dijk van een stem had. Mariah Carey dus bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Ze had namelijk zo'n last van podiumangst dat ze gewoon 2 jaar lang nooit heeft opgetreden live. Dat zorgde ervoor dat daar de eerste albums dus overkwamen als een soort van ja, studiosuccesje. Waar dus eigenlijk helemaal geen mooie stem achter zat. Dat dachten veel mensen. Totdat de MTV Unplugged Sessions eraan kwamen. En zij besloot om een stap in het diepe te nemen. En dat is natuurlijk niet onverdienstelijk gebleken. Want ja, we kennen haar nu allemaal als de dame met de machtige stem. Mariah Carey, de kerstheldin. Die elk jaar flink aan het cashen is rond die periode. Dat is nog eventjes ver weg. Daarvoor nog komt zij namelijk met nieuwe muziek. In oktober komt daar een nieuw album uit waarin ze Daydream gedeeltelijk hernieuwd gaat uitbrengen, maar ook met nieuwe muziek. Dus mocht je een fan zijn, dan moet je nog heel even geduld hebben, maar heb je voor de kerst al nieuwe muziek van Mariah Carey in huis. Meteen 10 Sharp bij Paradise. Dit is Jellemar en

10 sharp richting de klok van 11. Zo meteen maak je weer kans op een diner voor twee. De muziekquiz staat vandaag in het teken van restaurant Brakkeput Mei Mei. Waar je heerlijk kunt eten natuurlijk met de uitgebreide saladebar. Je kiest gewoon een gerecht. En daarbij komt zoveel salade als je wil. Een hoop om uit te kiezen. Ik neem straks de lekkerste dingen met je door. Ook Pink komt eraan. Casey en de Sunshine Band. Give it up. En hier is de Pet Your Boys. This is what have I done to deserve this.

0: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Corendon Mangrove Beach Resort heeft het internationale Green Key keurmerk voor duurzaamheid gekregen. Het resort bespaart maandelijks 50.000 plastic wegwerpflessen door gasten hervulbare flessen te geven. Ook gebruikt het zonnepanelen en LED-verlichting, hergebruikt het afvalwater voor de tuinen en gaat keukenafval naar een lokale veehouder. De op Curaçao geboren en getogen sprinter Terence Agar heeft bij het EK atletiek in Birmingham brons gewonnen op de gemengde 400 meter estafette. De 36-jarige atleet liep samen met zijn vriendin Lieke Klaver in het Nederlandse team. Na jaren van blessureleed maakte Agar met een spectaculaire duik de wissel op tijd. Het is hun eerste gezamenlijke podiumplaats. Dan nog internationaal nieuws. TikTok en Meta-platforms gaan nauwer samenwerken met factcheckers om een nieuwe migratiecrisis, zoals in Ceuta, te voorkomen. Tienduizenden migranten bereikten eind vorige maand Ceuta vanuit Marokko. Daarbij vielen tientallen doden. De Europese Commissie coördineert het signaleren van schadelijke desinformatie door factcheckers. De vakbond FNV noemt het faillissement van fietsfabrikant Axel verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. FNV-bestuurder Arend Hamstra hoopt op een doorstart of voortzetting van delen van het bedrijf. Woensdag om 10 uur spreken vakbond met de curatoren over mogelijke kopers. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Baká was eerder onafhankelijk parlementslid, leidde het Hongaarse Hoge Rechtshof en was rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 140 parlementariërs stemden voor, 6 tegen. De partij van Viktor Orbán stemde niet. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
6: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
7: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
8: Mingoedoe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
9: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
9: Nu Nadine Roos.
11: Het laatste uurtje voor de lunch staat ook in het teken van het diner. De muziek weer straks.

0: write your name.
1: Ze was behoorlijk boos afgelopen week. Taylor Swift, hoorde je bij Paradise en Blank Space.
2: Paradise FM.
1: Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurd is trouwens. Maar Donald Trump heeft haar nummers gebruikt in onder andere video's die hij dan weer op TikTok zet. En daar is ze gewoon niet van gediend. Dat heeft ze al vorig jaar laten weten toen Father Figure werd gebruikt. Toen werd een hele nummer van TikTok gehaald in november. En nu dacht Trump, nou ja, ik probeer het gewoon nog een keer. En gebruikte ze haar nummer August in een video waar zijn vrouw Melania op een balkon naar vuurwerk zit te kijken. In het bijschrift stond dat Swift vast heel blij zou zijn met het nummer. Nou, het tegendeel bewees ze gelijk. Ze liet het nummer verwijderen uit de video die nu alleen nog maar zonder geluid is te zien op TikTok. Het is ook wel een beetje sarre, want hij weet al, zij is niet echt fan van hem. En toch blijft hij dat gebruiken. Goed, ja, dan zul je het ook zien. Dan worden jouw video's uiteindelijk een beetje gelimiteerd. Ook hij is trouwens geen fan van Trump. Heeft daar laatst nog een nieuw nummer over uitgebracht. Maar we luisteren naar een andere. Human Touch hoor je nu bij Paradise. Bruce Springsteen.

Lady Gaga hoorde je bij Paradise en Pokerface. Terwijl wij onze live gear intussen al aan het klaarmaken zijn voor het grootste festival van Curaçao, zijn zij op dit moment nog volop in de US aan het toeren. Dat doen ze samen met Christopher Cross en The Romantics. Op dit moment is dat in Austin, Texas. Ze zijn ook alweer onderweg naar Phoenix. Er komen nog andere concerten aan. En heel veel plekken worden aangedaan in de US. Maar dat Curaçao daar ook gewoon bij staat, dat is niet normaal. Ongekend dat wij natuurlijk artiesten zoals Toto mogen kunnen verwelkomen. En nog maar de 3 weken van ons verwijderd is Curaçao North Sea Jazz. Maar je hoort ze nu al hier op 103.9.

0: Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
4: Is het ver, Arie?
2: Paar minuutjes in je Ferrari.
4: Pronto!

0: 12.
1: Duurzaamheidskeurmerk voor Corendon. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het Corendon Mangrove Beach Resort heeft het internationale Green Key keurmerk voor duurzaamheid behaald. Het resort schrapte onder meer alle plastic wegwerpflessen, wat maandelijks zo'n 50.000 flessen afval bespaart, en geeft gasten nu een hervulbare waterfles. Daarnaast zet het resort in op zonnepanelen, LED-verlichting en het hergebruik van afvalwater voor de tuinen en gaat keukenafval naar een lokale veehouder. Het resort voegt zich hiermee bij een wereldwijd netwerk van milieuvriendelijke hotels. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de op Curaçao geboren en getogen sprinter Terence Agard een bijzonder bronzen medaille gewonnen. Op de gemengde 4x400 meter estafette snelde de 36-jarige atleet met het Nederlandse team naar het brons. De medaille heeft een extra gouden randje. Agard won de plak namelijk samen met zijn vriendin, topatlete Lieke Klaver. Na jaren van blessureleed knokte Agard zich terug naar de top om een plek in het Nederlandse team te veroveren. Met een spectaculaire duik waarbij hij op de baan viel, wist hij toch nog het stokje op tijd over te dragen. Het is voor het eerst dat het atletenkoppel samen op het podium staat. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM.
2: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
3: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap. En je want je zo weer in Suriname.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
5: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.

0: gedachtes waar je nekharen van omhoog gaan staan. Prince hoorde je bij Paradise. The most beautiful girl in the world. Die wil je misschien wel meenemen naar de restaurant Brakkeput Mai Mai.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Altijd een goede reden om mee te spelen. Dat is een lekker avondje uit eten. En dat doe je zeker bij Brakkeput Mai Mai. Een enorme lijst aan gerechten. Veel van de barbecue, veel verse vis. Maar ook lekkere lokale gerechten. Zoals funchi, estobaake, hyena is er te vinden. Maar ook dus verse vis, mai mai. Of ga je gewoon lekker voor een chicken saté. Dan is dat ook allemaal mogelijk. En dat vul je natuurlijk aan met de saladebar. Unlimited eten om dat mee te vullen. Dat is een lekker idee, toch? Wil jij dat wel in de wacht slepen? Dan speel je mee. Ik heb de opgave voor je klaarstaan. Dus let goed op, hier komt ie.
1: Wat is hier weggepikt?

Ja, dan gaan we ervan uit dat ze hier in het midden iets anders heeft dan Mama, I love you. Of niet, dan is het een strikvraag. Weet jij het antwoord, dan stuur je het door via 675-1031. Welk woord ontbrak daar? En wie weet, ben jij binnenkort lekker aan het barbecue grillen bij Brakke Put, mijn meid. Zo deden de Stacia, en eerst Go West. Dit is We Close Our Eyes.

House Sister hoorde je bij Paradise. En Am I the Same Girl? Nou, tot voor zover ik checkte wel. Dit is Nadine. Zo meteen hoor je een duidelijk verschil. Want dan schuift Pepijn Bieren Broodsvold aan. En dat is toch wel net een wat dieper stemgeluid. Dat je tussen 12 en 2 gaat ervaren. Met natuurlijk het nieuws van Nederland. Maar ook van Curaçao neemt hij allemaal met je door. Fijne muziek van Lionel Richie komt er ook aan.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent a Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
2: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
1: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
1: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punga en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Corendon Mangrove Beach Resort heeft het internationale Green Key keurmerk voor duurzaamheid gekregen. Het resort bespaart maandelijks 50.000 plastic wegwerpflessen door gasten hervulbare flessen te geven. Ook gebruikt het zonnepanelen en ledverlichting, hergebruikt het afvalwater voor de tuinen en gaat keukenafval naar een lokale veehouder. De op Curaçao geboren en getogen sprinter Terence Agar heeft bij het EK atletiek in Birmingham brons gewonnen op de gemengde 400 meter estafette. De 36-jarige atleet liep samen met zijn vriendin Lieke Klaver in het Nederlandse team. Na jaren van blessureleed maakte Agar met een spectaculaire duik de wissel op tijd. Het is hun eerste gezamenlijke podiumplaats. Dan internationaal nieuws. TikTok en Meta-platforms gaan nauwer samenwerken met factcheckers om een nieuwe migratiecrisis, zoals in Ceuta, te voorkomen. Tienduizenden migranten bereikten eind vorige maand Ceuta vanuit Marokko. Daarbij vielen tientallen doden. De Europese Commissie coördineert het signaleren van schadelijke desinformatie door factcheckers. De vakbond FNV noemt het faillissement van fietsfabrikant Axel verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. FNV-bestuurder Arend Hamstra hoopt op een doorstart of voortzetting van delen van het bedrijf. Woensdag om 10 uur spreken vakbond met de curatoren over mogelijke kopers. Het Hongaarse parlement heeft András Baka gekozen als nieuwe president. Baka was eerder onafhankelijk parlementslid, leidde het Hongaarse Hoge Rechtshof en was rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 140 parlementariërs stemden voor, 6 tegen. De partij van Viktor Orbán stemde niet. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goeie dinsdagmiddag.

0: Aerosmith, Love in an Elevator.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Steeds meer sterren verdienen geld op OnlyFans. En dat doen ze met hun kleren aan. Dat straks in de quote van de dag. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik het nieuws van het eiland met je door. Dat doe ik natuurlijk met Vanessa Werkhoven. We spelen het eerste uur. De muziekquiz gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee. Bij Landhuis Brakkeput. We hebben weer bomvolle spotlights. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede dinsdagmiddag, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn. Ja, het kan wat rumoerig zijn trouwens. Ik ben in Nijmegen, in de binnenstad. Het is wel gezellig hier.
0: Ja, dat heeft niks met de Vierdaagse te maken. Die is al een paar weken afgelopen. Maar met een voetbalwedstrijd gaan we het zo meteen over hebben.
2: Ja.
0: Eerst gaan we naar Brabant. Het gemoedelijke Brabant, daar was het een tijd geleden een stuk minder gemoedelijk. In de gemeente Engelen, dat ligt daar vlakbij Den Bosch, werden allerlei vernielingen aangericht en bekladdingen. Inmiddels zijn een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit Den Bosch vanochtend daarvoor aangehouden. Vertel.
2: Ja. Inderdaad, het is goed nieuws. Ja, je weet dat in Nederland die AZC-protesten soms hele bijzondere vormen aannemen. Maar er waren in dat dorp een aantal voorstanders van een AZC en die hadden dan zo'n affiche achter hun raam gehangen. Nou, en de tegenstanders van het AZC die waren daar fel op tegen en hebben dus gewoon meerdere woningen beklapt. Er is vervolgens ook een auto nog van een bewoner de sloot in gereden. Dus ja, het is daar gewoon ongezellig. En ik vind het wel goed nieuws dat de politie dit wel hoog op de radar heeft staan, zeg maar. Hoog prioriteit aan geeft. Want ja, dit kan natuurlijk niet. Als er gewoon, er stond bijvoorbeeld hoer stond op het huis, maar ook ja, allemaal vreselijke woorden. Ja, dat is natuurlijk, dat gaat veel te ver. Kijk, dat je tegen een AZC bent, oké. Okay, maar om dan volgens iemands leven zuur te maken die voor is, ja, dat is natuurlijk nat dan.
0: Ja, meer dan 10 huizen werden bespoten met teksten. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli. Dus die mensen zijn best snel gepakt eigenlijk.
2: Ja, precies. En zo zie je maar dus ook dat als je dit soort dingen doet, dan kan je dus, ben je niet vogelvrij. Want dat wordt wel eens gezegd, hè, van jou, net als hooligans en mensen die dit soort dingen doen of politieagenten mishandelen, die zijn vogelvrij. Nou, dat is niet zo. En je kan tegenwoordig ook gewoon via het snelrecht, kan je sneller worden veroordeeld. Dus ik zou zeggen tegen de mensen, pas een beetje op wat je doet en denk vooral na.
0: We gaan het zo meteen hebben over NEC. De fans van NEC uit Nijmegen die dromen van de Champions League. Maar eerst iets anders bij voetbalclubs in heel Nederland. Er zijn natuurlijk sproeiverboden. Dus er zijn grote zorgen bij al die voetbalclubs, amateurs en ga maar door, om hele dorre velden. En als je de foto's ziet, ja, dan kan je niet op voetballen.
2: Ja, precies. Dat is wel een probleem, hè. Want ja, het is eenmaal droog in ons land en we krijgen ook mogelijk te maken met watertekort. Dat zie je nu al. Je ziet dat de Rijn, hè, op dit moment historisch laag is, de waterstand. En ja, dat is wel een probleem, want die amateurclubs die zijn zich aan het voorbereiden op een nieuw seizoen. En die hebben gewoon vreselijk slechte velden. Dus ja, want ze mogen niet sproeien. Dus dat is wel op dit moment wel een serieus probleem. Ik ben wel benieuwd wat voor maatregelen er genomen gaan worden. Want ja, het kabinet vindt dat er geen sprake is van crisis op dit moment. En ook qua compensatie tegenover ondernemers en de scheepvaart bijvoorbeeld. Ja, daar gebeurt helemaal niks voor op dit moment.
0: Nee, aankomend weekend gaat het seizoen voor de tweede en derde divisie van start. De KNVB heeft trouwens een brief gestuurd naar alle amateurclubs over de droogte. Secretaris Dick Hartman van FC Gravenzande zegt, we hebben 11 voetbalvelden waarvan we er nu maar 3 kunnen gebruiken, want die hebben kunstgras.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is dan wel weer een voordeel, dat steeds meer clubs dan ook kunstgras hebben. Dat is dan wel weer een beetje goed nieuws. Maar ik ben echt benieuwd wanneer ze binnenkort met maatregelen gaan komen. Want ook als we kijken naar het weer, de komende tijd komt er nog geen regen aan.
0: Ik weet een beetje van voetbal op EK en WK-niveau, maar ik weet heel weinig van eigenlijk de competitie in Nederland. Maar er wordt gedroomd, begrijp ik, in Nijmegen. NEC-fans dromen van de Champions League.
2: Ja, inderdaad. Ja. De fans van NEC Nijmegen leven op dit moment echt op een roze wolk. Want vanavond spelen ze namelijk tegen Griekenland en tegen Olympiakos. En als zij vanavond winnen, dan gaan ze door naar de volgende ronde. En dan kwalificeren ze zich mogelijk voor de Champions League. En dat is natuurlijk wel vrij bizar te noemen voor zo'n club die echt van ver komt. Eerst gedegradeerd, toen een paar jaar later gepromoveerd tot de Eredivisie. En nu gewoon in eigen huis een Europese wedstrijd. Ja, dat is echt fantastisch te noemen. En ook gewoon bijzonder knap, want als deze club het straks flikt, dan pakken ze misschien wel 18 miljoen euro, hè, als ze meedoen aan die Champions League. Dus ja, dit is gewoon uniek. En vanavond wordt het echt een groot feest, denk ik, hoor.
0: Ja, nog maar 5 jaar geleden speelden ze in de keukenkampioendivisie. Ja. Ja. En een jaar of 7 geleden verloren ze thuis met 1-5 van Top Os.
2: Ja, echt bizar gewoon, hè. En ze hebben natuurlijk ook die Tadic, hè. Dat is een geweldige voetballer. Daar mogen ze echt heel blij mee zijn. Maar ik ben benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. Kijk, in principe gaan ze sowieso meedoen aan de Europees voetbal. Dan komen ze niet in de Champions League als ze verliezen vanavond, maar wel in de Europa League. En dat is ook wel heel gaaf te noemen. Dus ik ben benieuwd. Ja. 19:30 begint het.
0: Een van de dingen die op de achtergrond trouwens wel speelt is, behalve de zeer goede technisch directeur Carlos Albers, is ook investeerder Marcel Boekhoorn. Niet op het eiland en onbekende ook. Ik hoop het beste voor, is het nou eigenlijk NEC of NEC?
2: Het is NEC.
0: NEC, ik heb het altijd NEC genoemd. Goed, succes voor NEC. Wij spreken elkaar morgen, Mark.
2: Tot dan.

Steeds meer sterren verdienen steeds vaker geld op OnlyFans. OnlyFans had aanvankelijk vooral de reputatie van een platform voor, hoe zeggen we dat netjes, expliciete content. Voor beroemdheden kon een account daar dan ook schadelijk zijn voor hun imago. Inmiddels is dat beeld veranderd en zien steeds meer sterren het platform als een lucratieve bijverdienste. In Nederland zorgde acteur Ferry Doedens eind 2020 nog voor opschudding met zijn overstap. Hij plaatste trouwens wel expliciete content. Daar verdiende hij uiteindelijk zoveel mee dat hij er een eigen appartement van kon kopen. Ook in Hollywood is OnlyFans populair. De 85-jarige actrice Donna Mills, bekend van onder meer Knots Landing en Melrose Place, begon onlangs een account en zegt: ze hebben me verzekerd dat ik de touwtjes volledig in eigen handen mag houden. Ik hoef niet naakt als ik dat niet wil. Actrice Denise Richards, de ex van Charlie Sheen, zou ongeveer $300.000 per maand verdienen met vooral pikante bikinifoto's. Haar dochter Sammy is eveneens actief op het platform. Een soort familiebedrijfje. Voor sommige sterren is OnlyFans zelfs een financiële reddingsboei. Sopranos actrice Drea DiMatteo verdiende, naar eigen zeggen, binnen anderhalf uur meer dan $6.500. En daarmee kon ze een schuld aflossen. Acteur Dan Benson verdiende in een jaar tijd meer dan een miljoen. En OnlyFans draait inmiddels niet alleen om erotiek. Jane Presley ontdekte dat het platform ook voor persoonlijk contact kan worden gebruikt. Ik werd benaderd door een echtpaar dat hun zoon was verloren. Hij was net als mijn personage in Mom verslaafd en zij herkende zich in de serie. Ze wilden alleen maar hun verhaal delen en ik was daar zo door geraakt dat we elkaar zelfs ontmoet hebben op een conventie. Het raakt me dat mijn werk iets heeft bijgedragen aan iemands leven. Toch blijven er ook opmerkelijke verzoeken komen op dat OnlyFans. Terug naar de 85-jarige Donna Mills. Zij kreeg bijvoorbeeld deze vraag. Ik heb thuis een wijngaard en iemand verzocht me om een filmpje te sturen van mijn voeten terwijl ik druiven stamp. Ze willen mijn voeten en mijn tenen zien. Dat is kennelijk voor veel mensen een fetish. Of ik dat ook ga doen, reken maar. En dat is ook meteen de quote van de dag. En deze plaat past daarbij. Get on your feet. Mijn fetish is het trouwens niet. Voeten, maar dat geheel terzijde. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En daarmee gaan we richting het nieuws van 12:30.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
3: Vuurwapenaanvragen weer mogelijk, regels wel aangescherpt. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Inwoners van Bonaire kunnen weer een aanvraag indienen voor het bezitten in of uitvoeren van een vuurwapen. De gezaghebber heeft het nieuwe vuurwapenbeleid vastgesteld, waarmee de tijdelijke stop op aanvragen officieel is opgeheven. Met het nieuwe beleid worden de regels voor legaal wapenbezit flink aangescherpt. Wie een wapenmachtiging wil, moet voortaan aan strengere voorwaarden voldoen. Zo is een medische verklaring van zowel de huisarts als een optometrist verplicht. Ook moeten aanvragers via de politie of een schietvereniging aantonen dat ze veilig met een wapen kunnen omgaan. Daarnaast gelden er nu duidelijke richtlijnen voor het gebruik van luchtbuksen, airsoft en paintballwapens om misbruik te voorkomen. En het Corendon Mangrove Beach Resort heeft het internationale Green Key keurmerk voor duurzaamheid behaald. Het resort schrapte onder meer alle plastic wegwerpflessen, wat maandelijks 50.000 flessen afval bespaart. En geeft gasten nu een hervulbare waterfles. Daarnaast zet het resort in op zonnepanelen, LED-verlichting, het hergebruik van afvalwater voor de tuinen en gaat keukenafval naar een lokale veehouder. Het resort voegt zich hiermee bij een wereldwijd netwerk van milieuvriendelijke hotels. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise.

0: lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle. Pijn, bier en broodspot.
4: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Wham, The Edge of Heaven.

0: Was jij een Wham-fan van Issa? Want ik zie je gezellig meezingen.
1: Nou, nee, dat was ik niet. Maar ze hebben toch ontzettend lekkere muziek gemaakt.
0: Ja, ik was dus in de jaren 80 wel een Wham-fan. Ik heb zelfs nog LP's gekocht. Hè, die bekende met die regenboogkleurtjes. Die grote met die letters Wham op links. Die heb ik in mijn bezit nog steeds. En ik ben later, want daar was ik absoluut geen fan van. Ik ben later ABBA-fan geworden. Oh. Dat vond ik in de tijd dat ze hun grote successen hebben. Dat was voor meisjes. En dat vond je dus helemaal niks als jongen.
1: Maar Wham was toch ook voor meisjes?
0: Dat was
1: alleen maar flauwvallende pubers in het publiek.
0: Nee, Wham was breder. Dat sprak ook jongens aan.
1: Ja, ik snap ook wel waarom. Maar
2: dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, die zeggen oprecht goedemiddag. 39,5 minuut over 12. Zometeen spelen we de enige echte muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Landhuis Brakkeput Meimei. En in het tweede uur hebben we natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk, de spotlights. Er zijn weer diverse mensen jarig, waaronder Joe Jackson. Die is 72 geworden. Jim Cale van The Guess Who. En Mike Huck, en die is van Manfred Mann. Dat hoor je straks allemaal nu eerst.
2: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Een oprecht goedemiddag dus ook nog voor jou, Vanessa.
1: Goedemiddag, Pepijn.
0: We beginnen eerst even met die vreselijke aardbeving in Colombia. Vooral in het gebied rondom Cali en de stad Cali zelf. Curaçao en Bonaire hebben hun medeleven betuigd aan Colombia na die aardbeving. Dat blijkt uit berichten van beide overheden. De regering van Curaçao spreekt haar steun uit aan de nabestaanden van de slachtoffers. En wenst ook de Colombiaanse gemeenschap hier op Curaçao en hun dierbaren veel sterkte.
1: Ja, heb jij de beelden gezien? Het is zo. Ik vind het zo intens om te zien wat een bizarre oerkracht dat is. Hè? Als een soort kaartenhuis. Mensen rennen en dan zie je het gewoon. Ja, die panden met het grootste gemak in elkaar vallen.
0: Nou ja, wij net niet. Wij hebben weer eens mazzel. Hè? We zitten buiten de orkaanzone. En we hebben niet zo heel veel kans op een aardbeving hier. Of trouwens een tsunami. Maar recent had je natuurlijk die aardbeving in Venezuela. En toen ben ik eens me daarin gaan verdiepen. Ja, heel Venezuela is aardbevingsgebied ongeveer. Die zit op een grote tektonische plaat. En Colombia dus ook. Daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Ik ben heel vroeger, toen het nog veilig was, ben ik in Venezuela geweest in de jaren 90. En ik ben in Colombia geweest in 2012, een maand ongeveer. Geen moment erbij stilgestaan dat ook aardbevingsgebied eigenlijk is.
1: Nee, maar daar sta je ook in principe verder niet bij stil. Hè? Als dat gewoon heel lang goed gaat, dan ben je daar niet mee bezig. Maar daarom, ik vind dit dan zo confronterend om te zien. Hè? Dit is iets dat je voorkomt het niet. Het gebeurt gewoon. Het voegt niet heel veel toe. Maar ik verbaas me zo ontzettend over hoe verschrikkelijk deze impact dan is. Hè? Zonder dat je daar ook maar enkele controle op hebt. Echt vreselijk.
0: Lang geleden ben ik in het aardbevingsmuseum geweest in San Francisco. Hè, daarvan weet je, Los Angeles en San Francisco, daar gaat ooit een vreselijke aardbeving komen en dan liggen die steden in puin. Daar heb je ook een aardbevingsmuseum. Amerikanen kunnen fantastische belevingsmusea maken. En dan voel je dus wat een aardbeving op 7 op de schaal van Richter is. En je weet niet wat je meemaakt.
1: Nee. Ik vond het al. Nou ja, die aardbeving in Venezuela dus. Wat is het? 1,5 maand geleden. Die voelden wij dus hier in de studio. En dat is echt bizar, weet je wel? Het is niet. Je voelt het. Je voelt gewoon dat alles trilt. Ik zag die boksen ook gewoon op en neer gaan. En dan zit je nog op zo'n gigantische afstand. Dus moet je nagaan als je er middenin zit. Dat moet echt ontzettend angstaanjagend zijn.
0: Over naar wat lichter nieuws dan zie ik van het eiland. Twee vestigingen van Kentucky Fried Chicken die in Brievengat en Santa Maria blijven tot nader orde gesloten. We melden dat gisteren, er hebben inbraken plaatsgevonden. Eergisternacht. De sluiting is ingesteld vanwege het lopende onderzoek en voor de veiligheid van het personeel. Waarschijnlijk is bij die inbraak dus gebruik gemaakt van gestolen apparatuur van de brandweer. Mocht je wat gezien hebben, meld dat via 917 of anoniem via 108.
1: Yes.
0: Dan, en daar is de Belastingdienst blij mee. Die hebben namelijk in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 663 miljoen gulden aan belastingen en premies binnengehaald. En dat is ruim 57 miljoen, precies te zijn 57,4 miljoen gulden meer dan voorafgaand was begroot.
1: Hartstikke mooi.
0: Benieuwd wat ze gaan doen met die meevallers.
1: Ja, zeker. Ik heb een leuk nieuwtje. Mag ik iets leuks vertellen?
0: Jij mag van mij iets leuks vertellen.
1: Goed. Ja, dit vind ik tenminste voor. Ja, dit is gewoon leuk voor de mensen. Voor de single mensen. Want er komt namelijk een matchmakersavond. Date My Mate Curaçao heet dat. Ja, dat heeft
0: Date meteen, My Mate?
1: Ja, Date My Mate Curaçao. Dat heeft meteen mijn aandacht. Want ik vind het hartstikke leuk. Ik zou zoiets echt willen organiseren. Lijkt me te gek.
0: Maar je zou er niet naar.

0: gaan.
1: Nee. Ik ben niet ready to mingle. Dus, maar ik vind het wel heel erg leuk. Dus daarom wil ik er wel even de aandacht op vestigen. Want aanstaande vrijdag dan is er dus een event bij de Triangle in Otrobanda. En hier gaan dus niet de singles zelf, maar de vrienden van de singles. Die gaan het podium op om hen te koppelen. Ja, ik denk dat soms juist je vrienden misschien zelfs beter weten, nou ja, wie jij bent. Hè, en beter weten wat je misschien nodig hebt. Misschien als je zelf continu op het verkeerde focust, is dat heel handig. Nou, het idee is dus als volgt. Een vriend, collega of familielid krijgt 3 tot 5 minuten de tijd om te vertellen waarom hun single vriend of vriendin de ideale match is. En nou ja, goed, dan kun je een verhaal vertellen. Je kan een presentatie geven, foto's laten zien. Lijkt me ook wel een beetje embarrassing als het dan over jou gaat. Maar goed, hartstikke leuk. En dan is het doel dus om mensen op een ontspannen manier in de echte wereld buiten hun sociale kring te laten daten. En het is volgens mij een eerste keer. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit gaat werken. Hoeveel liefdes hieruit voortkomen. Ik zou hier bovenop willen duiken. Lijkt me geweldig. Tenminste, niet letterlijk, maar ik bedoel meer, ik zou hierheen willen en ik zou dit...
2: Nou ja, je kan er naartoe staan. Je moet je wel vooraf online registreren. Het aantal plekken voor de presentaties is beperkt. Maar iedereen is welkom, ook supporters en nieuwsgierigen. Waaronder Vanessa Werkhoven.
1: Pottenkijkers, nee. Maar het lijkt me wel leuk om even in gesprek...
2: Ik weet niet of er lesbisch gedate wordt.
1: Nou ja, dat...
2: Qua pottenkijkers.
1: Nou ja, waarom niet? Natuurlijk.
2: Ja,
1: maar goed, dat is dan ook weer niet... Nou ja, daarom zei ik het niet. Maar ik denk dat ik hier even induik. Lijkt me leuk. Eventjes met de organisatie kletsen. Ja, en ik zou ook willen weten, achteraf, een maand later... Hè, wat zijn de succesverhalen?
2: Ja.
1: En is het voor herhaling van
2: hoe laat het begint is mij onduidelijk.
1: Even kijken. Nee, de deuren openen om 6:00 s'avonds. De presentaties beginnen om 7:00. Dus be there or be square.
2: Meer dan 80 jongeren zijn afgelopen maandag begonnen aan het vierdaagse bootcamp op Mancamp. Het programma is een initiatief van het ministerie van Justitie. De deelnemers die verblijven op Mancamp. Ze maken kennis met verschillende beroepen binnen de justitiële keten. En dat is dus succesvol. Het gaat om uitdagingen bij de politie, brandweer en natuurlijk bij de gevangenissen. Dus misschien levert dat weer nieuwe mensen op, want ze hebben een tekort aan mensen.
1: Ja. En ze zijn hard nodig, dus dat zou ontzettend goed zijn.
2: En dan, bijna tot slot, aanstaande zondag is de 10e viering van... ik wist niet dat die bestond, de Nationale Dag van het Openbaar Vervoer. De viering begint om 10:00 met een kerkdienst in de kerk van Soto. De Nationale Dag van het Openbaar Vervoer werd op 29 juli 2016... bij ministerieel besluit ingesteld. Sindsdien is de 3e zondag van augustus officieel de Dag van het Openbaar Vervoer hier op Curaçao.
1: Ja, en die dag staat dus in teken van de bijdrage van mensen die werkzaam zijn in het openbaar vervoer. Hè? Dus chauffeurs, vergunninghouders, aanbieders van schoolvervoer, toeristisch vervoer, busvervoer. Nou ja, dit zijn mensen die natuurlijk ook wel even op deze dag in het zonnetje gezet mogen worden. Want er zijn, hè, we hebben het er laatst over gehad, niet iedereen heeft een auto en je bent eigenlijk niks zonder auto. Je bent dan heel erg afhankelijk van het openbaar vervoer. Dus voor een heel groot gedeelte van de mensen op het eiland zijn deze mensen ontzettend belangrijk. Dus nou ja, mooi om daar eventjes een spotlightje op te zetten op deze manier.
2: En dan zetten we ook nog een klein spotlightje op ons eigen radiostation. Het staat ook op nu.cw. Het is inmiddels naar buiten gebracht. Vanaf aanstaande maandag dan is Jeremy Kessler, die je natuurlijk nu nog kent, hè, van 10 tot 12. Daar zit momenteel Nadine. Jeremy was met vakantie, maar dat komt omdat hij aanstaande maandag fris en fruitig gaat beginnen aan de ochtendshow van 6 tot 10:00 ochtends. En een weekje later, vanaf maandag 24 augustus, gaat hij een spel spelen. Alleen in de ochtendshow zit dat de Schatkistjacht. Dan kan je een bed weer winnen. Een bed van MW Bedden en Slapen, daar op de Kerkersbaaiweg. En MW Bedden en Slapen geeft een bed weg van 5.000 gulden.
1: Ja, en die hebben lekkere bedden, hoor. Dus als je die wint, dan weet je zeker dat je uitgerust aan die ochtendshow begint.
2: Nou, zo is dat. Maar de luisteraar kan het winnen.
1: Jazeker. Ja. Ja, Jeremy zelf niet.
2: Nee, ik hoop dat hij ook een goed bed heeft.
1: Ja, en dat hij ook uitgerust begint. Maar dat denk ik wel.
2: Dat is volgende week donderdag.
1: Yes, ik verheug me erop.
2: Vanessa, ik zou zeggen een hele fijne dag. En we kunnen jou weer om 4:00 horen.
1: Ja, ik ben er bijna klaar voor.
3: De beste 80's, 90's en zero's.

0: je nergens zorgen over. Don't worry about a thing, Madcon en Ray Dalton. De muziekquiz, die gaan we nu spelen.
1: De Paradise FM muziekquiz. Muziekquiz.
0: Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Landhuis Brakkeput. Mei. Maar ja, als ik nu om 7 minuten voor 1 'smiddags zeg een heerlijk diner, op mij hoef je niet te geloven op mijn groene, blauw-grijze ogen. We gaan naar de TripAdvisor. Daar zegt Rob S., die woont in Hoofddorp, heeft 9 recensies geschreven. Die zegt: goed eten in historisch landhuis. Brakkeput, Mei is een must voor iedere vakantieganger op Curaçao. Dit historische landhuis staat al jarenlang bekend om zijn uitstekende, vaak gegrilde gerechten met een ruime keuze uit vlees en vis. Ook voor de kleintjes is er een menuutje. De bediening was uitstekend. Voor bezoekers van het strand Casabau was er deze maand een kortingsbon. Voorafgaand aan ons diner hebben wij, die heb jij niet nodig, want jij krijgt van ons een hele grote kortingsbon. Voorafgaand aan ons diner hebben we gebruik gemaakt van de prachtige 18 holes midget golfbaan. Nou, wat wil je nog meer? Je kan daar heerlijk gaan eten. Bij Landhuis Brakkeput Mei. Ja, het is natuurlijk een begrip op het eiland. Hè. Je kan er bijvoorbeeld, dat geef ik even als tip mee, op donderdag hebben ze Lobster Night. Dat lijkt mij nou eens lekker. Met je slabbetje voor lekker kreeftjes gaan smikkelen.
1: Wat is hier weggepiept?

Ja, mijn aanwijzing. Karin met een C doet het ook. Dat is mijn aanwijzing. Wat is hier weggepiept? Karin met een C doet het ook. 6751031. Maar een beller is niet per se sneller, maar degene die de gratis Paradise FM-app heeft gedownload, natuurlijk wel. Kun je meteen naar de studio appen, hè, via die handige app. De Chaka Khan, ain't no

Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard.

0: gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Lekker een informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Tijdens Date My Mate op Curaçao koppelen vrienden, collega's en familieleden singles aan een mogelijke partner. Zij krijgen 3 tot 5 minuten om uit te leggen waarom hun single vriend of vriendin een goede match is. Het evenement is vrijdag 14 augustus bij The Triangle in Otrobanda. Deuren open om 6 uur 's avonds, presentaties beginnen om 7 uur. Op Bonaire kunnen inwoners weer een aanvraag indienen voor een vuurwapenmachtiging. De gezaghebber heeft de tijdelijke stop opgeheven. De regels zijn aangescherpt, een verklaring van de huisarts en optometrist is verplicht. Ook moeten aanvragers aantonen dat ze veilig met een wapen omgaan. Mensen met een illegaal wapen kunnen dat tot en met 31 augustus straffeloos inleveren. Dan internationaal nieuws. De Amsterdamse AEX-index heeft dinsdag opnieuw een slotrecord geboekt. De hoofdindex steeg 0,3% naar 1116,77 punten. Chipbedrijf ASML was de grootste stijger met 2,7%. ASMI en BESI wonnen allebei 2,4%. De midcap klom 1,1%. De afvoer van de Rijn is met 615 kubieke meter per seconde lager dan ooit gemeten, meldt Rijkswaterstaat. Ook de afvoer van de Maas en de grondwaterstanden zijn laag. Het waterpeil van het IJsselmeer daalt. Het einde van de droogte is niet in zicht. De drinkwatervoorziening is vooralsnog op orde. De Consumentenbond adviseert bezitters van een Accel-fiets om voor garantie naar de verkoper te gaan. Die moet de garantie afhandelen en kan reparaties zelf uitvoeren. Volgens fietsenwinkels blijven onderdelen en garanties op elektrische systemen van Bosch en Shimano beschikbaar. Wie rechtstreeks bij Accel kocht, loopt als schuldeiser mogelijk risico. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: En die zegt een oprecht goeie ding.

0: Ik heb me dus altijd afgevraagd in de tijd dat dit een enorme hit was, of er in Nederland een man zou zijn die Koos Busters heette en hier last van had.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, dat je je voorstelt. Hoi, ik ben Koos Busters. Who you gonna call? Maar goed, dit geheel terzijde. Op even kijken, 11 augustus natuurlijk, hè, 1984... bereikt Ray Parker Jr. met Ghostbusters de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer werd natuurlijk geschreven als de titelsong voor de gelijknamige film. Hè. Wie heeft hem niet gezien? En dat klinkt als een reclame voor een bedrijf dat spoken bestrijdt. De boodschap is eenvoudig. Heb je last van geesten en aanverwante artikelen? Dan weet je wie je moet bellen. Who you gonna call? Ghostbusters. Parker kreeg van de filmproducenten trouwens maar 2 dagen... om een nummer te schrijven waarin dat woord Ghostbusters voorkwam. De inspiratie kwam uiteindelijk in het holst van de nacht, toen hij een televisiereclame zag die hem op het idee bracht de song te benaderen als een commercial. De videoclip werd wereldberoemd onder de gaststerren daarin. Die roepen allemaal Ghostbusters. Zitten Chevy Chase, Irene Cara, John Candy, Melissa Gilbert en Carly Simon. Het nummer werd wereldwijd een fenomeen, maar Ray Parker kreeg juridische problemen met niemand minder dan Huey Lewis. Die vond dat de baslijn in het nummer veel te veel leek op zijn hit I Want a New Drug. De twee partijen hebben dat geschikt buiten de rechtbank. En ze hebben ook nog een strikte geheimhoudingsclausule afgesproken. Maar die Parker die kan niet luisteren, want jaren later gaf hij een interview en begon hij uitgebreid over die zaak te spreken. En Huey Lewis spande meteen een nieuwe rechtszaak tegen hem aan. Ditmaal wegens contractbreuk. Wie is er jarig vandaag? Nou, niemand minder dan Joe Jackson. Hij is geboren op 11 augustus 1954, vandaag dus 72 jaar oud geworden. Hij brak eind jaren 70 door met Is He Really Going Out With Him? Maar hij heeft veel meer in zijn mars dan dat. Hij studeerde trouwens compositie aan de Royal Academy of Music in Londen. En hij beweegt zich tussen new wave, jazz, swing, salsa en klassieke muziek. Zijn verhuizing naar New York vormde de inspiratie voor het album Night and Day. En daarop staat zijn grootste hit Stepping Out. Dat nummer gaat over een stel dat de somberheid van een avond thuis hangen achter zich wil laten en de nachtelijke straten van New York opzoekt. Taxis, neonlichten en het nachtleven vormen het decor. Het was zijn grootste Amerikaanse hit. Hij speelt trouwens bijna alle instrumenten zelf, waaronder piano, synthesizers en het glockenspiel. Dat hoor je erin klinken. Jackson blijft trouw aan zijn eigenzinnige reputatie. In interviews heeft hij zich onder meer veel uitgesproken tegen het rookverbod in de horeca. Hij is een gepassioneerd rookactivist. Althans, zo noemt hij zichzelf.

0: Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou ja, Joe Jackson dus. 72 geworden, natuurlijk bekend van Is She Really Going Out With Him? En je hoorde zijn grootste hit in Amerika, Stepping Out. Dit is trouwens ook de dag dat John Lennon opnieuw zijn excuses aanbood voor zijn omstreden uitspraak dat de Beatles populairder dan Jezus waren. Die uitspraak had wereldwijd voor grote controverse gezorgd en leidde in Amerika tot protesten en zelfs het verbranden van Beatles-platen. Lennon bood opnieuw op 11 augustus 1966 zijn excuses aan. Het was trouwens ook meteen de laatste grote Amerikaanse tournee. Ze besloten niet kort daarna om te stoppen met optreden voor grote publieksmassa's. Wie is er nog meer jarig vandaag? Nou, Jim Cale is jarig. Hij is bassist en medeoprichter van The Gas Who. Hij is 83 vandaag geworden. Guess Who is een Canadese rockband en zij hebben de allergrootste hit ooit in Amerika gescoord als allereerste Canadese rockband. American Woman uit 1970. De betekenis van dat nummer, American Woman, is altijd een beetje onderwerp van discussie geweest. Sommigen zagen er een protest in tegen die Vietnamoorlog en tegen de Amerikaanse samenleving. Cummins heeft later gezegd dat het ging over Amerikaanse vrouwen die volgens de bandleden een stuk gevaarlijker en onstuimiger waren dan Canadese vrouwen. The Guess Who, als gezegd, was de eerste Canadese rockband die de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikte. Op 17 juli 1970 volgde trouwens een opmerkelijk hoofdstuk. Ze waren uitgenodigd om op te treden in het Witte Huis voor president Richard Nixon en zijn gasten, onder wie Prins Charles. Maar vooraf kreeg de band het verzoek om één nummer niet te spelen. Je raadt het al, American Woman. De titel en de tekst werden als politiek gevoelig beschouwd en men was bang dat het nummer als anti-Amerikaans protestlied zou worden opgevat in een periode waarin de Vietnamoorlog voor veel verdeeldheid zorgde.

0: Nezu met American Woman vanwege de verjaardag van Jim Keel.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: We zitten ook even DJ Kool Herc in de spotlights. Misschien heb je nooit van de goede man gehoord, maar op 11 augustus 1973 organiseert deze DJ Kool Herc een feest in de Bronx in New York. En dat gaat de geschiedenis in als een geboortemoment van de hiphopcultuur. Tijdens het feest, en hij was de eerste ooit ter wereld, gebruikte hij 2 draaitafels om instrumentele breakstukken van funkplaten steeds opnieuw te laten terugkomen. Die techniek, bekend als de merry-go-round, stelt die DJ Herc in staat de dansbare breaks eindeloos te verlengen. Dansers krijgen daardoor meer ruimte om hun bewegingen te laten zien, terwijl de basis wordt gelegd voor breakdance, DJ'en en later natuurlijk de rapcultuur. En die DJ Herc die claimt gewoon eigenlijk, als je hem op YouTube opzoekt in diverse interviews, ja, ik ben de man achter de geboorte van de hiphopcultuur. Dat kan je eigenlijk niet zo zeggen, sorry Herc. Hiphop is niet op 1 dag of door 1 persoon ontstaan, maar augustus, 11 augustus 1973 wordt algemeen gezien als een symbolisch beginpunt van een cultuur die wereldwijd muziek en populaire cultuur zou veranderen. En DJ Herc is wel de man achter de merry-go-around techniek. Dus het werken met 2 draaitafels. Wie zijn er nog meer jarig vandaag? Nou, Mike Huck geeft de man een huck. Die is jarig. Hij is van Manfred Mann. Oprichter, drummer en vibrafonist van Manfred Mann. Hij werd geboren op 11 augustus 1942. Vandaag dus 84 jaar. Een van de grootste successen van die groep is Mighty Quinn the Eskimo. Dat nummer dat werd geschreven door Bob Dylan, die het in 1967 opnam tijdens die legendarische basement tape sessies. Manfred Mann maakte er trouwens een vrolijke pophit van. Het gaat over een mysterieuze figuur, die Mighty Quinn the Eskimo, die verschijnt op het moment dat de wereld lijkt vast te lopen. Waar de Mighty Quinn komt, brengt hij vreugde, rust en gezelligheid. Dylan heeft later gezegd dat dat een soort kinderliedje was. Het was een enorm internationaal succes. Mike Huck speelde de drums. Hij werkte mee aan de arrangementen en de band bleef heel lang met die opname worstelen. Ze waren net steeds niet tevreden. Uiteindelijk werd de opname van Mighty Quinn een halve toon hoger gezet. En toen werd het een succes.

0: De Mighty Quinn van Manfred Mann. Vanwege de verjaardag van Mike Hug, 84 geworden dus.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit?

en er niet gehoord, zoals Ghostbusters bijvoorbeeld. Deze, de Mighty Quinn en Stepping Out van Joe Jackson had ik ook een hele tijd niet gehoord. Dat geldt niet voor dit nummer, want ik ben een enorme Chic-fan. Op 11 augustus kwam het album C'est Chic van Chic uit, in 1978. Een van de meest bekende nummers daarop is I Want Your Love. Die ga je zometeen horen. De zangeres verlangt naar iemand die ze niet kan krijgen, maar ze heeft er eigenlijk alles voor over om diens liefde te winnen. De legendarische baslijn werd natuurlijk gespeeld door Bernard Edwards en groeide uit tot een van de meest herkenbare en gekopieerde baspartijen uit de disco-geschiedenis. I Want Your Love volgde op de mega-hit Le Freak en werd opnieuw een internationaal succes met een top 10 notering in zowel Amerika als Groot-Brittannië. Nile Rodgers natuurlijk was verantwoordelijk voor een groot deel van het kenmerkende chic geluid en schreef en arrangeerde de blazerspartijen. Nile Rodgers droomde de volledige melodie. De volgende ochtend, toen hij wakker werd, schreef hij alles zo nauwkeurig mogelijk op. Het nummer was trouwens aanvankelijk bedoeld voor Sister Sledge, maar uiteindelijk besloot Chic het zelf op te nemen. Nile Rodgers, inmiddels 73, hier geweest natuurlijk op het Curaçao North Sea Jazz, 2 keer als ik me niet vergis. Hij is nog altijd actief. Hij blijft wereldwijd optreden en samenwerken met nieuwe generaties artiesten, onder meer met Dua Lipa. Maar nu even terug naar 1978. Chic, I Want Your Love.

Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgril, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
6: Vrienden worden matchmakers tijdens Date My Mate Curaçao. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Aanstaande vrijdag 14 augustus krijgt daten op Curaçao een twist. Tijdens het evenement Date My Mate gaan niet de singles zelf, maar hun vrienden het podium op om hen te koppelen. Het idee is simpel. Een vriend, collega of familielid krijgt 3 tot 5 minuten de tijd om te vertellen waarom hun single vriend of vriendin de ideale match is. Dit mag met een goed verhaal, een presentatie of foto's. Het doel is om mensen op een ontspannen, offline manier buiten hun eigen sociale kring te laten daten. Volgens de organisatie helpt dit evenement om door de bekende eilandbubbel heen te breken en het nieuwe netwerken aan te boren. Date My Mate vindt plaats bij de Triangle in Otrobanda. Het evenement richt zich vooral op singles vanaf 30 jaar. De deuren openen om 6 uur 's avonds en de presentaties beginnen om 7 uur. Gehost door Mario en omlijst met een DJ, karaoke en hapjes. Bezoekers moeten zich wel vooraf online registreren, want het aantal plekken voor presentaties is beperkt. Iedereen is welkom, ook supporters en nieuwsgierigen. En inwoners van Bonaire kunnen weer een aanvraag indienen voor het bezitten in of uitvoeren van een vuurwapen. De gezaghebber heeft het nieuwe vuurwapenbeleid vastgesteld, waarmee de tijdelijke stop op aanvragen officieel is opgeheven. Met het nieuwe beleid worden de regels voor legaal wapenbezit flink aangescherpt. Wie een wapenmachtiging wil, moet voortaan aan strengere voorwaarden voldoen. Zo is een medische verklaring van zowel de huisarts als een optometrist verplicht. Ook moeten aanvragers via de politie of een schietvereniging aantonen dat ze veilig met een wapen om kunnen gaan. Dat was het. Voor meer nieuws, open je de Paradise FM-app.
7: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
2: Banco di Caribe.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
5: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: Tijd voor Inner Circle Games People Play.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zeggen oprecht goeie dinsdagmiddag 18 minuten voor 2. Straks natuurlijk het Feel Good nieuws. Gaat over een 13-jarige jongen die ongeveer zijn hele zomervakantie heeft gebruikt om een mobiliteitshulpmiddel voor een gehandicapt meisje van slechts 21 maanden oud te maken. Nou, is dat een mooi verhaal of niet? Dat hoor je straks in het Feel Good nieuws. Maar dan krijg je toch weer wat meer vertrouwen in de mensheid. Ook een beetje wat ik elke dag probeer, zo rond pakken bij 2:10. Even gewoon een leuk nieuwsbericht. Tenminste van veel nieuws ellende. Over geloof gesproken, dit is John Hiatt. Have a little faith.

0: met Satisfied. Daarvoor John Hyatt, Have a Little Faith. Het is eigenlijk 9,5 minuut voor 2.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Een 13-jarige jongen uit de Amerikaanse staat Utah heeft zijn zomervakantie op een bijzondere manier doorgebracht. Zach Waters uit Leahy besteedde ongeveer 300 uur, dat is bijna 8 werkweken, aan het ontwerpen, printen, testen en monteren van een volledig op maat gemaakt mobiliteitshulpmiddel. Een toddler mobility trainer voor een gehandicapt meisje van 21 maanden oud. Zach raakte via YouTube gefascineerd door 3D-printen. Hij wilde zijn hobby echter niet alleen gebruiken om voorwerpen te maken, maar om er ook iets mee te betekenen voor anderen. Via de Amerikaanse non-profit organisatie Make Good kwam hij in contact met een gezin dat zich een mobiliteitshulpmiddel eenvoudigweg niet kon veroorloven. Zach gebruikte een open source ontwerp voor de toddler mobility trainer en paste dat volledig aan de behoeften van het kind aan. De stoel kreeg roze accenten, de lievelingskleur van het meisje, een afneembare bekerhouder en een tafeltje. Ook maakte hij de hoofdsteun en voetsteun verstelbaar, zodat de stoel met het kind kan meegroeien. Achterin hield hij bovendien extra ruimte vrij voor medische apparatuur. Voor het comfort gebruikte hij zachte, flexibele en verstelbare riemen. De stoel kon thuis worden gemaakt met een gewone 3D-consumentenprinter. De materiaalkosten liggen tussen de $150 en $200. Maygood heeft inmiddels meer dan 1000 van dergelijke hulpmiddelen gratis geleverd en er zijn nog honderden aanvragen. Voor Zach is het project een voorbeeld van hoe technologie direct iets kan betekenen voor een ander. Zelf zegt hij, het combineert mijn twee favoriete dingen in het leven, 3D-printen en mensen helpen die het nodig hebben. Een eenvoudig idee, een flinke dosis doorzettingsvermogen en een 3D-printer waren voor Zach Waters uit Leahy in Utah genoeg om zijn zomervakantie om te zetten in iets dat voor een ander kind een wereld van verschil kan maken. Nou is het aardige, er komt één popgroep uit Utah, namelijk de Imagine Dragons. Je hoort Believer, een track over gedrevenheid, doorzettingsvermogen en het omzetten van obstakels naar iets sterks. Precies wat Zach Waters ook deed. Ik wens je nog heel veel plezier zometeen met Marissa. Ik zou zeggen, tot morgen en nog een hele fijne dinsdagmiddag.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App. De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een bewaarde van de Arubaanse gevangenis heeft voorkomen dat drugs naar binnen werden gesmokkeld. De drugs zaten verstopt in een levering ijsblokjes. Medewerkers van het korps inrichting Aruba vertrouwden het gedrag van de bezorgers niet en ontdekten de smokkelwaar. Minister Arthur Douwers prijst hun waakzaamheid. Het rechercheonderzoek naar mogelijke betrokkenen en een groter netwerk loopt nog. Tijdens Date My Mate op Curaçao koppelen vrienden, collega's en familieleden singles aan een mogelijke partner. Zij krijgen 3 tot 5 minuten om uit te leggen waarom hun single vriend of vriendin een goede match is. Het evenement is vrijdag 14 augustus bij The Triangle in Otrobanda. Deuren open om 6 uur 's avonds, presentaties beginnen om 7 uur. Dan internationaal nieuws. De Amsterdamse AEX-index heeft dinsdag opnieuw een slotrecord geboekt. De hoofdindex steeg 0,3% naar 1116,77 punten. Chipbedrijf ASML was de grootste stijger met 2,7%. ASMI en BESI wonnen allebei 2,4%. De midcap klom 1,1%. De afvoer van de Rijn is met 615 kubieke meter per seconde lager dan ooit gemeten, meldt Rijkswaterstaat. Ook de afvoer van de Maas en de grondwaterstanden zijn laag. Het waterpeil van het IJsselmeer daalt. Het einde van de droogte is niet in zicht. De drinkwatervoorziening is vooralsnog op orde. De Consumentenbond adviseert bezitters van een Accel-fiets om voor garantie naar de verkoper te gaan. Die moet de garantie afhandelen en kan reparaties zelf uitvoeren. Volgens fietsenwinkels blijven onderdelen en garanties op elektrische systemen van Bosch en Shimano beschikbaar. Wie rechtstreeks bij Accel kocht, loopt als schuldeiser mogelijk risico. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
7: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
8: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
9: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle.
10: Marisa Wildeboer.
12: Straks hoor je Leiko's aan, maar eerst is hier Michael Jackson met Bad.

ZFM, een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag 11 augustus. Goed dat je er weer bij bent. Ik ben er vandaag tot en met 4 uur en ik heb weer genoeg voor je in petto. We gaan eerst lekker verder met de muziek. Ja, een nummer die je misschien wel herkent als ik zeg... sommige dingen kun je nou eenmaal niet alleen. Hier is de dijk met...

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Quatre Vents.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
1: Exactement.

0: half drie.
1: Vrienden worden matchmakers tijdens Date My Mate Curaçao. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Aanstaande vrijdag 14 augustus krijgt daten op Curaçao een twist. Tijdens het evenement Date My Mate gaan niet de singles zelf, maar hun vrienden het podium op om hen te koppelen. Het idee is simpel. Een vriend, collega of familielid krijgt 3 tot 5 minuten de tijd om te vertellen waarom hun single vriend of vriendin de ideale match is. Dit mag met een goed verhaal, een presentatie of foto's. Het doel is om mensen op een ontspannen, offline manier buiten hun eigen sociale kring te laten daten. Volgens de organisatie helpt dit evenement om door de bekende eilandbubbel heen te breken en het nieuwe netwerken aan te boren. Date My Mate vindt plaats bij de Triangle in Otrobanda. Het evenement richt zich vooral op singles vanaf 30 jaar. De deuren openen om 6 uur 's avonds en de presentaties beginnen om 7 uur. Gehost door Mario en omlijst met een DJ, karaoke en hapjes. Bezoekers moeten zich wel vooraf online registreren, want het aantal plekken voor presentaties is beperkt. Iedereen is welkom, ook supporters en nieuwsgierigen. En inwoners van Bonaire kunnen weer een aanvraag indienen voor het bezitten in of uitvoeren van een vuurwapen. De gezaghebber heeft het nieuwe vuurwapenbeleid vastgesteld, waarmee de tijdelijke stop op aanvragen officieel is opgeheven. Met het nieuwe beleid worden de regels voor legaal wapenbezit flink aangescherpt. Wie een wapenmachtiging wil, moet voortaan aan strengere voorwaarden voldoen. Zo is een medische verklaring van zowel de huisarts als een optometrist verplicht. Ook moeten aanvragers via de politie of een schietvereniging aantonen dat ze veilig met een wapen om kunnen gaan. Dat was het. Voor meer nieuws, open je de Paradise FM-app.
0: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
0: Is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
5: Een hele goede dinsdagmiddag. Hier is Say Your Name.

0: muziekquiz. Muziekquiz.
1: Heb jij nou zin om heerlijk te gaan dineren op onze kosten? Ja, dan kan dat vandaag geregeld worden. We spelen namelijk de Paradise FM Muziekquiz. En daarom maak je natuurlijk weer kans op een diner voor twee. En deze keer voor Brakkeput Mai Mai. Ja, een heerlijk restaurant met een uitgebreide menukaart. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
0: Wat is hier weggepakt?

dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Drie Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een 3 weken durende stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze maken kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Voor het eerst lopen ze ook stage bij het Openbaar Ministerie. De studenten zijn beëdigd als griffier en krijgen na afloop een certificaat. Een bewaarder van de Arubaanse gevangenis heeft voorkomen dat drugs naar binnen werden gesmokkeld. De drugs zaten verstopt in een levering ijsblokjes. Medewerkers van het korps inrichting Aruba vertrouwden het gedrag van de bezorgers niet en ontdekten de smokkelwaar. Minister Arthur Douwers prijst hun waakzaamheid. Het rechercheonderzoek naar mogelijke betrokkenen en een groter netwerk loopt nog. Dan internationaal nieuws. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is bedroefd over de aardbeving in het westen van Colombia. Zeker 240 mensen kwamen om en meer dan 1300 raakten gewond. Het epicentrum lag ongeveer 230 kilometer ten westen van hoofdstad Bogota. Door de ravage is het totale aantal slachtoffers nog onbekend. Een dag voor de gedeeltelijke zonsverduistering is er nog veel vraag naar eclipsbrillen. Bij winkels in onder meer Almelo zijn de brillen uitverkocht of staan mensen in de rij. Museum Omniversum raadt bezoekers af te komen. Sterrenwacht Limburg verkoopt dinsdagavond nog 600 brillen. Rusland laat de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman vrij na meer dan 4 jaar in een gevangenis. President Vladimir Poetin heeft hem gratie verleend voor medische behandeling in de Verenigde Staten. Gilman werd in januari 2022 opgepakt na een vechtpartij in een trein. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurasao.com.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Marisa Wildeboer.
4: Ja, hallo. Straks hoor je Right Beside You. Nu eerst is hier Take On Me. Paradise.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ja, nummer uit 2011. Mi gustas tú. Ik vind het echt zo'n heerlijk nummer. Ik krijg er helemaal zo de lentekriebels van. Dat gevoel krijg ik ervan. Heerlijk. Straks is het weer tijd voor Vanessa Werkhoven om bij me aanschuiven voor een nieuwe kletspotvraag. Maar de eerste heb ik nog voor je klaarstaan. Are you with me?
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: nieuws van 3:30.
1: Vrienden worden matchmakers tijdens Date My Mate Curaçao. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Aanstaande vrijdag 14 augustus krijgt daten op Curaçao een twist. Tijdens het evenement Date My Mate gaan niet de singles zelf, maar hun vrienden het podium op om hen te koppelen. Het idee is simpel. Een vriend, collega of familielid krijgt 3 tot 5 minuten de tijd om te vertellen waarom hun single vriend of vriendin de ideale match is. Dit mag met een goed verhaal, een presentatie of foto's. Het doel is om mensen op een ontspannen, offline manier buiten hun eigen sociale kring te laten daten. Volgens de organisatie helpt dit evenement om door de bekende eilandbubbel heen te breken en het nieuwe netwerken aan te boren. Date My Mate vindt plaats bij de Triangle in Otrobanda. Het evenement richt zich vooral op singles vanaf 30 jaar. De deuren openen om 6:00 s'avonds en de presentaties beginnen om 7:00... gehost door Mario en omlijst met een DJ, karaoke en hapjes. Bezoekers moeten zich wel vooraf online registreren, want het aantal plekken voor presentaties is beperkt. Iedereen is welkom, ook supporters en nieuwsgierigen. En inwoners van Bonaire kunnen weer een aanvraag indienen voor het bezitten in of uitvoeren van een vuurwapen. De gezaghebber heeft het nieuwe vuurwapenbeleid vastgesteld, waarmee de tijdelijke stop op aanvragen officieel is opgeheven. Met het nieuwe beleid worden de regels voor legaal wapenbezit flink aangescherpt. Wie een wapenmachtiging wil, moet voortaan aan strengere voorwaarden voldoen. Zo is een medische verklaring van zowel de huisarts als een optometrist verplicht. Ook moeten aanvragers via de politie of een schietvereniging aantonen dat ze veilig met een wapen om kunnen gaan. Dat was het. Voor meer nieuws, open je de Paradise FM-app.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car

0: kwijt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
3: Dit is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
4: Straks hoor je de Beatles, maar nu is Janet Jackson.

0: Hallo Fame, hoor je hierop?
1: Paradise FM.
0: Ja, het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Vanessa Werkhoven is weer bij me aangeschoven. Vanessa, welkom.
2: Hey Marissa.
0: Hallo, hallo. Ik heb een leuke vraag vandaag.
2: Nou, kom maar.
0: Weet je wat voor nationale dag het vandaag is? Heel toevallig.
2: Oh, ik heb geen idee.
0: Nee, het is vandaag Nationale Zoon- en Dochterdag.
2: Dat

0: en dochterdag.
1: Dat meen je?
0: Ja. Leuk, hè?
1: Wat leuk. Zoon en dochterdag.
0: En dochterdag, ja. Dus ik dacht, we gaan een kletspotvraag in deze, ja, met dit onderwerp.
1: Ja.
0: Oké. Okay. De vraag is, ja, dit is niet voor mezelf, maar echt voor jou. Welke eigenschap van je zoon of dochter herken je stiekem heel erg in jezelf?
1: Oh, nou ja, goed, dat zijn er natuurlijk veel. Hè? Ja. En een zoon of dochter. Nou, ja, oeh. Ja, van allebei, alle drie trouwens, wel, ja. wel dingen. Dus ja, goede eigenschap van mijn oudste. Ja, gewoon ondernemendheid. Hè?
0: Ja.
1: Gewoon lekker gewoon doen wat je het allerleukste vindt en daar ook ondernemend in zijn. Dus mijn oudste die heeft nu ook een eigen theaterschooltje. Nou, dat had ik ook toen ik...
0: Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, die is samen met haar beste vriend is die een theaterschool begonnen in Nederland. En hij doet zang en zij kent hem, want hij is een oud-leerling van mijn theaterschool.
0: Ik heb die
1: dat ze heel klein waren aan elkaar gekoppeld en die zijn sindsdien besties. En
0: wat leuk.
1: Dat begonnen. Dus dat, ik zie gewoon mezelf.
0: Ja, oh, dat is heel leuk. Ja.
1: Ja, dus dat. Nou ja, bij Mees zie ik de I don't give a peep mentaliteit heel erg. Ja. Weet je, die is heel erg zichzelf, heel trouw aan wie die zelf is. En eigenlijk niet heel erg, die boeit hem niet zo heel erg wat andere mensen
0: vinden. Nee.
1: Aan de ene kant vind ik dat een hele goede eigenschap. Want die heb ik zelf ook wel. En daardoor ben je niet zo snel afgeleid. Dat je denkt, ik ga doen wat iedereen leuk vindt. Nee, ik ga doen wat ik wil.
0: Ja, dat is een hele goede eigenschap.
1: Tuurlijk moet je rekening houden met andere mensen. En dat is wel iets waarin ik hem moet sturen.
0: Ja.
1: Want hij is er wel heel extreem in, weet je wel. Dus ik vind het heel goed. Maar ik heb ook zoiets van, ja, Mees, maar je moet jezelf ook staande houden in deze maatschappij. Waarbij je natuurlijk niet iedereen, maar gewoon aan iedereen voorbij kan gaan.
0: Ja.
1: Wel? Maar ik vind het een mooie eigenschap die ik herken. En bij de derde, bij Mientje, ja, die is heel nieuwsgierig. Die wil alles over alles weten en begrijpen.
0: Ja.
1: En dat herken ik ook wel heel erg. Dus dat zijn leuke eigenschappen.
0: Ja, en weet je wat jullie alle drie ook hebben? Dat heb je nu niet gezegd. Ik ben natuurlijk, even kijken, 2 weken geleden bij Tapmarin geweest.
1: Ja.
0: Samen met jou en je kinderen.
1: Ja.
0: Met 2 van de kinderen.
1: Ja, je was op een verjaardag.
0: Ja, jullie kunnen allemaal zingen.
1: Die muzikaal allemaal.
0: Ja. Ja, dat is ook wel heel bijzonder. Want jouw oudste die zit natuurlijk, even kijken, ik moet het goed zeggen. Hoe heet dat nou?
1: Basta e Basta.
0: Basta e Basta.
1: Ja. Ja.
0: Daarbij gaan ze dus eigenlijk zingend serveren.
1: Ja. Klopt.
0: En die muzikale eigenschappen, die heb je echt je kinderen ook meegegeven.
1: Ja, ja, Mina zingt ook hartstikke goed. Die is wel iets voorzichtiger.
0: Ja.
1: En Luca stond op de leeftijd, toen ze jonger was dan Mina, al op een podium. En gewoon bij Kinderen voor Kinderen zong die al.
0: Ja.
1: Mientje is wat voorzichtiger. Ze zingt heel mooi, maar ik heb haar laatst voor het eerst gehoord.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik wel heel bijzonder. Want dat durfde ze gewoon niet waar ik bij was, dat zingen. Dus die is daar wel anders in. Ja, en Mees, die heeft in de karaokebar niet gezongen.
0: Nee, nee, maar dat heb ik wel gehoord. Want af en toe maken wij nog wel eens een aflevering van Banco mee voor 915.
1: Ja,
0: dan zit hij gewoon te rappen in de auto, hoor.
1: Ja, en hij schrijft ook zijn eigen muziek. Dus je kan zijn nummers ook wel ergens online vinden. Maar dat doet hij ook wat meer, goed onder de radar, vindt hij fijn. Dus nee, ze zijn er. En dat hebben ze allemaal, wij allemaal van mijn vader, hè. Mijn Surinaams vader,
0: ja.
1: Die heb jij natuurlijk
0: eens
1: goed. Met gitaar, die loopt altijd met de gitaar.
0: Dat was dus ook zo leuk.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Dat, hè, hoe dat doorgegeven wordt.
0: Ja.
1: Hey, en bij jou dan?
0: Nou ja, ik heb natuurlijk geen kinderen.
1: Ja, precies.
0: Oeh, ik denk mijn vader, die is altijd heel erg hyped, heel erg druk. Die is ook altijd bezig met nieuwe dingen.
1: Ja.
0: Altijd nieuwe prikkels willen en dan weer dat en dan weer dat en dan weer dat.
1: Ja.
0: Dus dat heb ik echt van mijn vader. Ik vind dat eigenlijk een hele leuke eigenschap. Soms lastig omdat je dan niet één richting opgaat en allerlei dingen, allerlei prikkels van buitenaf nodig hebt.
1: Aha.
0: Maar ja, daardoor kom ik wel op de meest random plekken en zeg ik tegen eigenlijk alles. Ja,
1: jij
0: wil wel.
1: En jij bent echt yes girl.
0: Ja, ik vind het fantastisch. En mijn moeder is, mijn moeder heeft het nog veel meer dan ik. Mijn moeder is echt een moeder, heel zorgzaam, heel lief. Dat heb ik ook, maar hoe mijn moeder dat kan, dat is echt ongelooflijk. Ja.
1: Mooi.
0: Ja, ik vind het mooi. Nou, ik ben benieuwd naar de luisteraar. Zijn er misschien dingen die jij herkent in je zoon of dochter? Laat het dan weten via de Paradise FM app. Ik moet nog steeds een beetje wennen, niet via het nummer, via de app.
1: Ja, gewoon lekker de app installeren en ons lekker lastigvallen met van alles en nog wat.
0: Nou, zeker. En het is leuk om eventjes stil te staan bij deze Nationale Dag.
1: Ja.
0: Sowieso.
1: Gefeliciteerd.
0: Dank je wel. Dank je wel.

Loser van Maroon 5 hoor je hier op Paradise FM. Het zit er voor mij weer op. Morgen hoor je me weer vanaf 2 uur. Heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven. En een hele fijne middag.

0: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven.

0: Muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. 3 Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een 3 weken durende stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze maken kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Voor het eerst lopen ze ook stage bij het Openbaar Ministerie. De studenten zijn beëdigd als griffier en krijgen na afloop een certificaat. Een bewaarder van de Arubaanse gevangenis heeft voorkomen dat drugs naar binnen werden gesmokkeld. De drugs zaten verstopt in een levering ijsblokjes. Medewerkers van het korps inrichtingen Aruba vertrouwden het gedrag van de bezorgers niet en ontdekten de smokkelwaar. Minister Arthur Douwers prijst hun waakzaamheid. Het rechercheonderzoek naar mogelijke betrokkenen en een groter netwerk loopt nog. Dan internationaal nieuws. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is bedroefd over de aardbeving in het westen van Colombia. Zeker 240 mensen kwamen om en meer dan 1300 raakten gewond. Het epicentrum lag ongeveer 230 kilometer ten westen van hoofdstad Bogota. Door de ravage is het totale aantal slachtoffers nog onbekend. Een dag voor de gedeeltelijke zonsverduistering is er nog veel vraag naar eclipsbrillen. Bij winkels in onder meer Almelo zijn de brillen uitverkocht of staan mensen in de rij. Museum Omniversum raadt bezoekers af te komen. Sterrenwacht Limburg verkoopt dinsdagavond nog 600 brillen. Rusland laat de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman vrij na meer dan 4 jaar in een gevangenis. President Vladimir Poetin heeft hem gratie verleend voor medische behandeling in de Verenigde Staten. Gilman werd in januari 2022 opgepakt na een vechtpartij in een trein. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10. Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Werkhoven werkt over.
4: We mogen weer aan.

trap even lekker af met een heerlijke gitaarsolo. Santana hoorde je hier samen met Mana en Corazon Espinado. Een hele goede dinsdagmiddag. We gaan weer overwerken. Tot 7 uur ben ik er weer gezellig bij voor jouw support aan het einde van de dag, toch? Support. Heb je support nodig? Nee, natuurlijk niet. Gewoon een beetje gezelschap. Dat klinkt leuker, toch? Ik heb ook nog een lekkere prijs die ik weer weg ga geven vandaag. Joh, we spelen al de hele dag voor een diner voor twee bij Brakkeput Meimei. Een prachtige plek natuurlijk daar in Brakkeput, hè? Midden in Brakkeput Meimei. Meimei. Zeg ik het nou weer fout? Brakkeput Meimei is het, ja. Nou ja, goed, je maakt de kans op als je meespeelt met de muziekquiz. Zometeen ga je hem weer eventjes horen. En wie weet, had je al meegespeeld? Dan hoef je dat natuurlijk alleen nog maar nog een keer te doen als je toch twijfelt over je antwoord. Verder, ja, ik heb een leuk gesprek zometeen met iemand over een event waarvan ik zou willen dat ik het zelf bedacht had. Date My Mate. Een nieuw dating-event. Ik weet niet eens. Ja, er zijn wel eens dating events geweest, maar niet zo heel veel. De meeste mensen die op zoek zijn naar hun grote liefde, die doen dat tegenwoordig natuurlijk middels de bekende dating sites. Hè. Ook hartstikke makkelijk. Maar dat is toch anders hoor. Dat swipen en dan al die foto's en de catfishes die ertussen zitten. Hè, die heb je natuurlijk niet op het moment dat je bij een event elkaar face-to-face ziet. En wat daar zo ontzettend leuk aan is, en dit event, Date My Mate, is dat je dus eigenlijk wordt voorgesteld door een van je vrienden of collega's. Die gaan dus het podium op en die gaan jou eigenlijk pitchen aan potentiële datingkandidaten. Volgens mij is dat hoe het werkt. Maar we horen er zo meteen het fijne van de organisatie. Dus mocht dit echt iets zijn waarvan je denkt, nou, dit zou ik leuk vinden. Ik ben nog op zoek, maar die datingsite, niks voor mij, dan zou ik zeker blijven luisteren. Rond 4:50 ga ik eventjes met ze bellen. Verder even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk eventjes een fijn gesprek met onze nieuwe ochtend-DJ. Ja, want die zit er ook aan te komen vanaf de 17e augustus. Dan hebben we in de ochtend niet meer Joris samen met Nelly, maar Jeremy samen met Nelly. Het is natuurlijk al een bekend geluid, hè, op onze zender, want je hoort hem nu iedere dag van 10 tot 12. Maar in de ochtend gaat dat toch net even anders klinken. Het is een ander moment van de dag. Het voor sommige mensen meest uitdagende moment van de dag, hè? Wakker worden, opstaan. Nou ja, daar gaat Jeremy je gewoon eventjes een lekker handje bij helpen. Op een hele leuke manier doet hij dat. Zodat jij vanaf volgende week heerlijk de dag kan gaan beginnen. Verder hebben we nog veel meer. Lekkere muziek, veiligheid. Zoals je altijd gewoon van ons gewend bent op dit tijdstip. Laten we vooral met die muziek lekker gaan beginnen. Mr. Big heb ik voor je klaarstaan. En Wild World, want ja, dat is het.

0: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Een lekker diner kun je weer verdienen vandaag als je meespeelt met de muziekquiz. Jawel, jawel. En vandaag is dat een heerlijk diner voor twee bij Brakkeput Meimei. Wat is er nou lekkerder dan heerlijk eten, niet zelf hoeven koken en dan ook nog eens te kunnen genieten van een heerlijke ambiance? Nou ja, dat doe je natuurlijk bij Brakkeput Meimei. Wil je kans maken op deze fijne prijs, dan speel je mee met de muziekquiz. Luister even mee.
0: Wat is hier weggepiept?

dat is het bekende geluid van de Spice Girls. Ja, een bekend nummer ook. Maar wat is nou dat ene woordje? Deze kennen we volgens mij allemaal wel. Maar het woord dat is weggepiept, dat wordt misschien wat lastiger. Nou ja, mocht het niet zo zijn, dan mag je het me natuurlijk eventjes laten weten. Stuur eventjes een berichtje via de Paradise FM-app. En wie weet bel ik jou dan aan het einde van deze show terug en maak ik je blij met een heerlijk diner voor twee bij Brakke Put Mei Mei.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscurazao.com.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bij passende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meester.

5. Caribbean Summer Court weer van start. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. 3 Caribische rechtenstudenten zijn begonnen...

eerste kennis met bestuursrecht, civiel recht en strafrecht. Bij de sector strafrecht lopen ze dit jaar voor het eerst ook stage bij het Openbaar Ministerie. Het doel is om Caribische juristen te enthousiasmeren om hier na hun studie te komen werken als rechter, griffier of bij het OM. En een oplettende bewaarder in de Arubaanse gevangenis heeft voorkomen dat er drugs het complex binnen werden gesmokkeld. De drugs zaten verstopt bij een routineleverantie van ijsblokjes. Tijdens de bezorging kregen medewerkers van het korps inrichtingen Aruba argwaan door het verdachte gedrag van het personeel van de ijsleverancier. Bij controle werd de smokkelwaar ontdekt. Minister van Justitie Arthur Douwers prijst de waakzaamheid van het personeel. Hij noemt elke poging om drugs

0: in volle gang. Justitie onderzoekt of er meer personen bij de zaak betrokken zijn en of het gaat om een groter netwerk. Dat was het. Meer nieuws vind je in de Paradise FM-app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero cu hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso gouda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99. Lekker, Boboren, nota completo, si un six-pack de Hertog Jan pa $20.79.
3: Gezellig!
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
5: Dit is Paradise FM.
6: Nu, Werkhoven werkt over.
0: Met zometeen die bar.

0: Ja, maar antwoord op die vraag krijg ik niet in dit nummer volgens mij. Hoe is Johnny? Die Bart hoorde je hier op Paradise FM. Ja, en hoe is Johnny? Van hoe is Johnny gaan we eventjes naar hoe is Bob? Want jij kan je afvragen, als je meekijkt op beeld, hè, dan dat doen sommige mensen, die hebben ons aan op paradisefm.cw en dan kun je dus live de uitzending zien. En dan heb je misschien gisteren ook gezien dat Bob hier in de studio rondhangt. Hoe is Bob? Ja, Bob, je weet wel, Bob. Ik zal je microfoon even openzetten, Bob. Dag, Bob.
1: Vanes. Lekker.
0: Ja, want jij komt af en toe eventjes bij mij meegluren. Om een reden, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar jij hangt af en toe hier om mij heen in de studio, hè, tijdens mijn show.
1: Ja, ik vind het zo leuk om bij jou te zijn. Dus...
0: Ja, toch? Ja, het zou best kunnen dat mensen kijken denken... Wat doet Bob nou de hele tijd daar bij Vanessa?
1: Ja, wie is die bijside?
0: Ja, voordat we die roddels krijgen, dat willen we niet, hè? Nee, absoluut niet.
1: Dat gaan we zeker niet doen.
0: Nee, maar jij gaat iets... je bent bezig met een heel gaaf nieuw project.
1: Ja, dat klopt. Samen met mijn beste vriend Wilco.
0: Ja.
1: We zijn nu bezig met, met het opstarten van een nieuw restaurant.
0: Mm-hmm.
1: Grand Café. Nou ja, Grand Café houdt eigenlijk in dat je lunch, diner, café... Nou ja, tot in de late uurtjes in de weekenden gaan we gewoon lekker borrelen... en andere gekke dingetjes doen.
0: Wat gaaf zeg. En waar zitten jullie?
1: In principe zitten we op die Andordijnweg. Dat is achter La Curaçao.
0: Mm-hmm.
1: Het is een pandje wat we eigenlijk per toeval hebben gevonden.
0: Ja.
1: We liepen daar naar binnen, of we liepen eigenlijk het pleintje op. Het is bij Chet de Chet, de shopping center.
0: Ja.
1: En er hing een heel klein pamfletje met Jazz Night 2013. Dus we dachten echt van, wat is dit?
0: Dat hing er gewoon nog.
1: Hing er nog, dus wij dachten, nou ja, weet je, dat terras hier, dat is leuk. En,
0: ja.
1: Nou, maak een foto van van het pamfletje, want er stonden aan de telefoonnummers op.
0: Ja.
1: Nou, eind goed, al goed. Wij kijken naar binnen door die gordijntjes. Het echt hele vieze oude gordijntjes.
0: Ja.
1: Er stond gewoon echt een bruin café.
0: Oh, dit lijkt wel een film, joh.
1: Het is echt niet normaal. Dus wij keken elkaar aan. Nou, Wilco is niet zo van de emoties, maar die zei... Oh, dit is het.
0: Wat bizar. Alsof je een soort schat hebt gevonden ergens.
1: Nou, daar leek het echt op. Het is echt alsof de tijd heeft stilgestaan. Uiteindelijk we kwamen er dus achter dat het dus 13 jaar gewoon leeg stond. Nou, uiteindelijk via via hebben we dus de contacten gekregen. 2 weken later was het padspoem, huurcontract,
0: klaar.
1: Koopcontract, klaar. Gaan met die banaan.
0: En jij bent de echte horecaman. Heb jij eventjes een moment getwijfeld van moet ik dit gaan doen? Of voelde je gelijk aan je gut, dit is helemaal, dit gaat hem worden?
1: Weet je, qua plek, iedereen moet ons gaan vinden.
0: Ja.
1: Het is echt een achterafplekje, het zit lekker op de wind.
0: Mm-hmm.
1: Maar je moet er echt naartoe rijden. Maar ja, goed, weet je, als je goede producten aanbiedt... en gezelligheid en een goede service, dan komen ze.
0: Ja, ja zeker.
1: Ook nog in een regio waar gewoon weinig lunch is.
0: Ja.
1: Waar weinig diner is. Meestal ga je dan naar de stad of je gaat naar Grote Berg. Daar heb je natuurlijk heel veel restaurants en uitgaansgelegenheden. En ik denk dat wij nu echt een uniek plekje hebben... omdat je ook vrij dicht bij Julianadorp zit. Blue Bay, nou ja, eigenlijk die hele barrio kan je nu bedienen.
0: Ja, en dan een bruin café. Dat is ook op zich, hè. Daar kunnen we er niet genoeg van hebben op het eiland. Heerlijk. Jullie gaan ook, naast dat jullie gewoon lekker eten gaan serveren... en heerlijk drinken, gaan jullie ook bijzondere dingen doen, hè?
1: Wij gaan heerlijk.
0: Nou, vertel het eens even dan.
1: Nou, wij gaan op vrijdag gaan we proberen om... of proberen, we gaan we gewoon doen. De pubquiz.
0: Ja.
1: De pubquiz komt weer terug.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat willen we eigenlijk een beetje met een kleine knipoog... naar de oude tropen van vroeger in mijn haar.
0: Ja.
1: Die deden dat ook eigenlijk voor mij elke week. Nou, dat willen we gewoon weer terughalen. Maar dat gaan we om de week doen.
0: Oké. Okay.
1: Om de week op vrijdag doen wij de pubquiz. Die andere dag van de vrijdag gaan we... Dat nieuwe spel, iedereen is er helemaal hilarisch van, enthousiast over. Hitsteravond.
0: Oh, leuk!

0: hoe het werkt. En het is een superleuk spel.
1: Vanessa doet net alsof ze het weet. Ze weet het.
0: Nou ja, ik heb het nu van jou geleerd. Nee, maar het is heel leuk. En ik weet, er zijn veel mensen inderdaad helemaal weg van.
1: Hitster is inderdaad gewoon een spel.
0: Ja.
1: Wat je met z'n allen doet. En het belangrijkste is dat je weet uit welk jaar dat nummer komt.
0: Ja.
1: Dan maak je een mooie tijdlijn. En dan, als je de tijdlijn 10 kaartjes hebt of 10 antwoorden goed hebt, ja, heb je gewonnen. Verder ga ik er niks over uitleggen. Want ik denk dat ik dat op een later moment ook nog wel een keertje ga doen.
0: Ja, ja, ja, zeker. Daar gaan we het ook zo over hebben. Maar je hebt ook nog, en dat wordt nu al mijn lievelings, de karaoke night.
1: Oh ja.
0: Ja, oh yeah, vertel. Want jij bent echt een karaoke man ook.
1: Nou, volgens mij jij ook.
0: Ja, zeker. Een karaoke vrouw. Maar nee, ja, ik...
1: Moet
0: ik
1: toch nog een keer dat duetje doen, hè?
0: Nou, dat hebben we nog nooit gedaan, nee, hè? Nee, want ik kom jou regelmatig tegen bij de Tap maar in.
1: Ja.
0: Maar jij gaat dus karaoke een beetje next level tillen.
1: Ja, wat wij willen doen is eigenlijk een karaoke, maar dan even net een stapje verder. Je, ja, kan ook wat gaan winnen. Het wordt een dinerbon of nou ja, iets wat je uiteindelijk bij ons kan uitgeven.
0: Ja.
1: Elke week gaan we die karaoke doen. En de winnaar die wint dus dan bijvoorbeeld die cadeaubon.
0: Ja,
1: die dinerbon,
0: okay,
1: van 100 piek.
0: Dus het is niet gewoon... het is nou ja, altijd karaoke voor de lol. Maar hier zit dus ook een win-element aan. Dus iedere week is dus de bedoeling dat er gewoon een winnaar,
1: nou ja,
0: is.
1: Eigenlijk gaat het erom dat... wat ik vind... Er wordt natuurlijk heel veel karaoke hier gedaan op Nederland. En... wij willen dat stapje gaan zetten. En dat wil niet zeggen dat niet iedereen mee mag doen. Want iedereen kan eraan meedoen. Dus ook, ja, als je een bakkie op hebt en je denkt, ik heb zin in Sex is on Fire of zo, dan ga je dat gewoon meelallen.
0: Ja, dat mag.
1: Alleen, er komt een soort competitie-element in te zitten. En dan ga je ook het niveau omhoog trekken. En dus, er loopt hier zoveel talent op het,
0: ja,
1: eiland
0: Azang.
1: En dan hopen we eigenlijk om dat, ja, wat meer omhoog te duwen. En ook de mensen die bij ons komen zingen, de opportunity te geven om misschien nog een stapje verder te kunnen doen.
0: Ja, wat leuk zeg. Nou, super gaaf. Mooie ideeën. En daarnaast, ja, waarom is die man dan de hele tijd bij Vanessa in de studio? Nou, je zit ook nog bij mij op radioles.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar je had het nog niet druk genoeg.
1: Nee. Ik hou van werk, ik hou van mijn leven, ik hou, ja, van gezelligheid. En nou ja, daarom zit ik ook bij je.
0: Ja, superleuk. Nou ja, en als dat goed gaat, en ik doe heel hard mijn best, want ik zou het heel gezellig vinden, dan zou het kunnen dat we je af en toe gaan horen hier in de avond.
1: Ik moet ook mijn best doen.
0: Jij moet zeker je best, ja, doen, dus we beloven, ja, nog helemaal niks.
1: Ik zal jullie vertellen, Vanessa heeft een zweep, dus af en toe krijg ik met de zweep, hoor.
0: Ja, ik lijk wel heel aardig en lief en spontaan, maar nou ja, goed, af en toe dan ram ik erop. Hè? Dat moet, ja, soms ook, ja, gebeuren. Ja. Hé, hey, maar als je dan toch moet oefenen, blijf even lekker zitten, Bob.
1: Doen we, gezellig.
0: Oké, wat komt eraan dan nu?
2: Red Hot Chili Peppers!
0: Ja, in welk jaar?

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op CasaSearch vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga

0: 5 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Alle patiënten uit de eilanden die via de sociale verzekeringsbank in Colombia medische zorg krijgen, zijn veilig en in goede conditie na de zware aardbeving. In Bogota zijn geen schades of problemen gemeld. Ook in Barranquilla gaan behandelingen normaal door. De sociale verzekeringsbank volgt de situatie en informeert familieleden bij veranderingen. Drie Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een 3 weken durende stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze maken kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Voor het eerst lopen ze ook stage bij het Openbaar Ministerie. De studenten zijn beëdigd als griffier en krijgen na afloop een certificaat. Dan internationaal nieuws. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is bedroefd over de aardbeving in het westen van Colombia. Zeker 240 mensen kwamen om en meer dan 1300 raakten gewond. Het epicentrum lag ongeveer 230 kilometer ten westen van hoofdstad Bogota. Door de ravage is het totale aantal slachtoffers nog onbekend. Een dag voor de gedeeltelijke zonsverduistering is er nog veel vraag naar eclipsbrillen. Bij winkels in onder meer Almelo zijn de brillen uitverkocht of staan mensen in de rij. Museum Omniversum raadt bezoekers af te komen. Sterrenwacht Limburg verkoopt dinsdagavond nog 600 brillen. Rusland laat de Amerikaanse oud-marinier Robert Gilman vrij na meer dan 4 jaar in een gevangenis. President Vladimir Poetin heeft hem gratie verleend voor medische behandeling in de Verenigde Staten. Gilman werd in januari 2022 opgepakt na een vechtpartij in een trein. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week. Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
4: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Werkhoven werkt over.
5: En Phil Collins, Two Hearts.

0: FM. Curtis Stigers hoorde hij met I Wonder Why. En ik zit hier nog steeds met sidekick Bob vanmiddag. Hè Bob?
1: Hey.
0: Gezellig. Gezellig. Nou, we zijn niet met z'n tweeën alleen, want ik heb ook iemand aan de lijn hangen. Het is echt super gezellig. Kezia, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, want jou wilde ik echt heel graag spreken vandaag. Ik las namelijk vanmiddag iets over een superleuk dating-event. Eventjes niet op Tinder of een andere dating-app, maar gewoon in real life iets organiseren. Met betrekking tot mensen die op zoek zijn naar een leuke date.
2: Ja, klopt. The Date My Mate Curaçao.
0: Vertel, het concept.
2: Ja, het is in principe al een bestaand concept. Die global offline dating movement. En dat is vanuit onze co-world, co-working community, het idee opgekomen om ook een Date My Mate hier op Curaçao te doen.
0: Ja,
2: te organiseren.
0: Leuk. En hoe werkt het Date My Mate? Want het gaat dus over de vrienden van of collega's van, die mogen iemand pitchen eigenlijk.
2: Ja. Dus familieleden die iemand kennen die single is of vrienden, noem maar op, die kunnen die persoon pitchen. En dat kan je aanmelden via onze Facebook-page, Co-World Co-Working Community Curaçao. Ja. Daar heb je de link, dan kan je die persoon aanmelden. Je kan een korte presentatie maken, een PowerPoint over die persoon, of een leuk verhaal. Noem maar op, je kan creatief zijn hoe je die persoon kan introduceren. En aangeven waarom je die persoon pitcht, eigenlijk.
0: Ja.
2: Dus dat is het idee. En het is een event voor 30 plus. Is onze focus. Maar die event is in principe, iedereen is welkom. Dus als je ook niet wil melden, maar toch bij wil zijn, dat mag ook.
0: Ja, want het kan dus ook zijn dat iemand zich aanmeldt en die gaat daar dan in het publiek, zeg maar, staan. Maar die is dus niet, wordt dus niet gepitcht, maar is misschien wel single en ready to mingle. En die ziet dan daar iemand gepitcht worden van die denkt, nou, dat is gewoon mijn vrouw. Hè? En die staat dan misschien in het publiek. Moet ik het zo voor me zien?
2: Ja.
0: Mag.
2: Als je ziet een match.
0: Ja, dat zou een match kunnen zijn, toch? Dan misschien, want wat is het idee, zeg maar? Is het de bedoeling dat mensen dan... Nou, je wordt gepitcht door een bekende op het podium. Jij staat zelf in het publiek, stel ik zo voor me.
2: Dat kan zo gaan. Dus dat je met je groep vrienden komt en een van hun hebben jou aangemeld. En op een gegeven moment staat hij op het podium en dan zie je jezelf op de screen.
0: Ja.
2: Dat kan. Dat is ook mogelijk.
0: Maar is het de bedoeling dat degene om wie het gaat er wel van af weet? Want het klinkt nu een beetje alsof het als verrassing ook mag.
2: Ik weet niet.
0: Je staat eigenlijk overal voor open, volgens mij.
2: Het gaat erom dat zo'n situatie kan zich ook voorkomen. Dus ja. In principe zou je ook je vriendin of vriend of wie je maar ook wil pitchen, kan je ook aangeven van wij willen jou aanmelden. Ben je dat graag of niet?
0: Ja.
2: Je kan het als een surprise doen.
0: Je kan het ook lekker niet zeggen.
2: Als je weet dat die persoon het niet zo erg zou vinden, dan... Dat kan ook.
0: Ja, maar als je nu wordt uitgenodigd voor een event aanstaande vrijdag bij de Triangle, dan moet je eigenlijk een beetje toch daar iets achter zoeken als je misschien nog single bent.
2: Je kan iets achterzoeken of je gaat zeggen je gaat nieuwe mensen ontmoeten.
0: Ja, dat is toch hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Bob, wil jij iets vragen hierover?
1: Ik heb er wel zin in.
0: Jij hebt er zin in, jij gaat ook.
1: Ik ben nog getrouwd.
0: Je bent hartstikke gelukkig getrouwd. Je bent zeker niet ready to mingle.
1: Weet je wat ik wel zou willen? Ik zou het gewoon eens willen zien.
0: Ja, precies, dat heb ik ook.
1: Kunnen we dat?
0: Mogen wij als tenminste Bob is dan eens getrouwd. Ik ben wel single, maar niet ready to mingle. Maar mogen we ook gaan kijken?
2: Ja, je bent hartstikke welkom.
0: Het is wel leuk. Ik vind het wel leuk. Ik zou hier wel verslag van willen doen ook. En ook vooral, dat vind ik natuurlijk het allerleukste... achteraf horen of hier hele mooie dingen uit zijn voortgekomen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling. Want ik denk...
2: Ja.
0: Kees, ja, maar dat is misschien ook wel de reden dat jullie dit doen. Dat het voor heel veel mensen die single zijn op het eiland... en zeker voor vrouwen, want er zijn gewoon veel meer vrouwen dan mannen op het eiland... dat het best wel een uitdaging is om een leuke, passende partner te vinden.
2: Ja, dat is wat uit is gekomen uit die hele bijeenkomst van de coworkers.
0: Ja.
2: En vanuit daar is het idee gekomen om dit te gaan organiseren. En ook... sommige mensen durven het toch niet en ze weten niet hoe. En je bent constant in diezelfde omgeving.
0: Ja.
2: En dan zie je ook geen nieuwe mensen.
0: Nee.
2: En je weet niet wie, hoe en wat. Dus daarom zo'n event, Date My Mate. Dat je dan een beetje vrij kan komen. En om gewoon leuk voor je te hebben.
0: Ja.
2: En wie weet... wat eruit komt.
0: Ja, precies. Nou ja, het is natuurlijk weer even iets heel anders dan de dating sites die we allemaal, die de meeste mensen wel kennen en waar heel veel mensen misschien ook helemaal geen zin in hebben. Dus ik vind dit een superleuk initiatief en het is toch wel uiteindelijk wat je wilt. Toch een leuk iemand ontmoeten in het echte leven.
2: Precies.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Hey, ik wens jullie ontzettend veel succes. En ik hoop dat het druk wordt. Waar, even kijken, jullie Facebookpagina nog één keertje.
2: Ja, de Facebookpagina is CoWorld Coworking Community Curaçao. De event is aan vrijdag. De deuren gaan open om 6:00.
0: Ja.
2: Dus de inloop is 6:00. En om 7:00 beginnen we met het event.
0: Oké.
2: Het is bij Hoogstraat... 1822, de Triangle in Otrobanda.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke goed. Kisia, zou jij mij dat linkje eventjes willen sturen? Dat iedereen die nu in de auto zit en denkt... oh, dit is veel te snel gegaan... eventjes hier naar de Paradise FM-app een berichtje kan sturen... en dan stuur ik gewoon die link direct door. Dan is dat even wat makkelijker voor mensen om zich aan te melden. Want ik zou het zonde vinden als, als er mensen zijn... die hier heel geschikt voor zouden zijn... dan niet verschijnen vrijdag.
2: Precies. Ik stuur het meteen door.
0: Oké, super. Dankjewel, Kees. Ja, heel veel plezier.
2: Ja?
0: En ik hoor de verhalen wel.
2: Nee, je zou er toch zijn?
0: Ja, dat
2: met
0: ook.
2: Bob.
1: Ja, wij gaan gewoon heen.
0: Oké, goed. Beloofd, wij gaan heen.
2: Oké.
0: Tot vrijdag. Doei.
2: Doei.

0: evenement Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matoor & Corriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.

0: honderden patiënten in Colombia veilig na zware aardbeving. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Alle patiënten die via de Sociale Verzekeringsbank voor medische zorg in Colombia verblijven, zijn veilig en in goede conditie. Dat laat de SVB weten na de zware aardbeving van gisterochtend. Hoewel de schokken in de hoofdstad Bogota duidelijk voelbaar waren, zijn daar direct de veiligheidsprotocollen geactiveerd. De ziekenhuizen en verblijfslocaties hebben geen schade opgelopen en de medische zorg gaat daar normaal door. In Barranquilla zijn vanwege de grotere afstand tot het epicentrum helemaal geen bijzonderheden gemeld. Ook daar verlopen alle behandelingen volgens schema. De SVB begrijpt de bezorgdheid bij familieleden op de eilanden, maar meldt dat er op geen enkele locatie medische of logistieke problemen zijn ontstaan. De instantie blijft de situatie op de voet volgen en brengt familieleden direct op de hoogte als er iets verandert. En 3 Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze doen mee aan de Caribbean Summer Court, een 3-weekse stage voor topstudenten die zijn opgegroeid op de eilanden. Gedurende de stage maken de studenten kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Bij de sector strafrecht lopen ze dit jaar voor het eerst ook stage bij het Openbaar Ministerie. Het doel is om Caribische juristen te enthousiasmeren om hier na hun studie te komen werken als rechter, griffier of bij het OM. Dat was het. Meer nieuws vind je in de Paradise FM-app.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire traditie...

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Werkhoven werkt over.
3: En tijd voor Tina Turner nu

0: Jongen, wat een heerlijkheid. Van Morrison hier op Paradise FM en Have I Told You Lately. Lekker, hè? Ja, en het wordt nog veel lekkerder hier op de zender. Jawel, want we krijgen natuurlijk een nieuwe ochtend-DJ. Het wordt binnenkort wakker worden met Jeremy in plaats van... weet je, Joris en Nelly. Ja, wel Jeremy en Nelly, dus niet alles verandert. Maar, ja goed, ja. Het is natuurlijk... Jeremy is natuurlijk, hè, Jeremy, welkom. Je bent even aangeschoven.
1: Ja, hallo Vanessa.
0: Hi. Hey. Je bent natuurlijk geen nieuw geluid op de zender. Hey. Maar voor de ochtend gaat er toch wel wat veranderen.
1: Ja, lief van je deze introductie ook, inderdaad. Het klinkt heel positief. Ik hoop dat het vaak kan gaan maken, natuurlijk.
0: Maar ik denk dat positief ook wel echt een manier is om jou te duiden, toch? Jij bent wel iemand die gewoon... je bent van de quotes en van de... Nou ja, ik vind je een ik word blij als ik naar je luister, laat ik het zo zeggen.
1: Hé, hey, stop eens met nog meer lieve dingen.
0: Nee, het is wel waar. Ik ben gewoon eerlijk.
1: Zeker, mijn missie, mijn taak heb ik altijd gevonden... ook tussen 10 en 12, eigenlijk je ochtends... die hele flow wat makkelijker maken. Je daarmee doornemen. Hè?
0: Ja.
1: En dat positief doen. Zonder eigenlijk te schreeuwerig te zijn. Dat probeer ik in ieder geval altijd.
0: Ja.
1: Kan ook wel eens uit de bocht vliegen.
0: Ik denk dat heel prettig is in de ochtend, hoor. Niet te schreeuwerig. Maar... Joris is ook niet schreeuwerig, overigens. Nee. Maar goed. En zeker met een beetje gemotiveerd worden... kan een hoop mensen op weg helpen in de ochtend.
1: Ja, en ik denk dat daarin ook een bepaalde snelheid belangrijk is. En ritme. En je kunt heel lang over dingen uitweiden. Maar ik stel mezelf altijd de vraag, is dat echt nodig?
0: Ja.
1: Dat zal ik dus ook proberen in balans te brengen, ook met Nelly samen.
0: Ja.
1: Nelly en ik hebben nog samen nooit radio gemaakt.
0: Heel spannend.
1: Dus dat wordt heel erg leuk.
0: We
1: kennen elkaar natuurlijk wel, maar ik denk dat dat een goede dynamiek en een goede balans is. Dus het wordt een leuke music-driven, zoals het heet, ochtendshow.
0: Ja.
1: Met veel informatie waarover je wilt praten. Maar vooral niet te lang over willen uitweiden. En je wil er eigenlijk altijd meer van weten. Dat, tenminste, zo voel ik dat als mijn taak.
0: Ja, ja.
1: Om zo te brengen dat je er altijd meer van wil weten. En ik probeer ook daarbij eigenlijk nog meer... ook onze Maris, hè, die ook in de middag op de radio hoort... doet bij ons op de socials, daar meer bij te gaan betrekken. Ik ga ook eens kijken of ik Nelly zover kan krijgen... om misschien ook eens het eiland op te sturen, zo door de week heen. Om eens...
0: Oh.
1: Ja, dat vervolgt...
0: Dus er gaan wel echt nieuwe dingen gebeuren ook. Ja, dat mag je verwachten natuurlijk.
1: We gaan bouwen. Dat is het idee. Ja.
0: Ja, dus niet te veel in één keer een verandering. Gewoon voorzichtig aan die ochtendshow shapen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Waarom zou je een spel als welk dier hoor je hier?
0: Eraf
1: halen.
0: Nee, dat is allemaal goud. Dat moet je lekker laten staan, inderdaad. Nou, heel fijn. Maar wel in een nieuw jasje dus. En ik ben even nieuwsgierig. Want jij bent natuurlijk... je verhuisde nu naar het eiland. Ik bedoel, je bent heel veel op het eiland. Zeker, maar nu definitief. Je gaat de ochtendshow doen. Dat betekent dat je vroeg je bed uit moet gaan. Hoe ben jij, hè? Dus even los van het feit dat je straks vroeg hier moet staan. Maar wat voor... mens ben jij in de ochtend thuis? Hoe ben jij, functioneer jij goed 's ochtends? Ben je meteen vrolijk?
1: Ja, ik sta aan, maar wel op een 40% snelheid tempo, zeg maar, van normaal gesproken. Ik neem het eerste uur de tijd om even te landen.
0: Ja.
1: En even rustig te doen. Een klein dingetje. Ik ga altijd even, als ik me uit het bed beweeg... even op de rand van het bed zitten.
0: Oh, dat doe je echt?
1: Voor minimaal 10, 20 seconden gewoon even stil. En even de voeten voelen en dan gaan. Gewoon dat soort kleine dingen.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Maar wel rustig aan beginnen en dan sta ik ook in één keer aan.
0: Ja, dus jij oont de ochtend wel echt. Gewoon privé ook.
1: Ja, maar weet je hoe lekker die ochtend is, Vanessa?
0: Ja?
1: Het heeft zo'n bepaalde rustige, relaxte
0: sfeer. Ja, dat is waar.
1: In de atmosfeer ook.
0: Ja.
1: De mensen reageren anders. Er is natuurlijk veel minder verkeer.
0: Ja.
1: De temperatuur is anders. De geluiden die je om je heen hoort zijn anders dan later op de dag.
0: Ja.
1: Ja, ik ben daar gevoelig voor, dus dat valt mij op. En ik vind dat heerlijk om bij op te staan. Dus 5 uur de wekker.
0: Hoppatee, lekker gaan. Nou, wie weet verander je mij ook nog als ik 's ochtends naar jou ga luisteren. Ik ben namelijk totaal geen ochtendmens.
1: Ja, misschien kom ik over een paar jaar naar je toe van... hey, zullen we van plek wisselen? Op?
0: Ja, nou ja, wie weet. Ik denk dat die kans niet heel groot is. Maar ze zeggen wel altijd inderdaad van... hè, als je de ochtend hebt, dan heb je de hele dag. Dus het is belangrijk, een belangrijk tijdstip.
1: Ja, en zal ik je wel vertellen? Ik heb er... onwijs veel zin in. Echt hoop je veel zin in.
0: Nou, ik merk het. Hartstikke leuk. Wij ook. Dus vanaf aanstaande maandag 17 augustus... dan ben jij in de ochtend te horen met jouw eigen show in de ochtend. Leuk hoor, Jeremy.
1: En nog iets. De week daarna, de tweede week, komt nog iets groots aan.
0: Ja, dat weten we. Ja.
1: En daarbij denk ik dat ik best wel een leuke prijs voor de mensen...
0: Ja, we hebben er al naar geteased hoor. Het is nog lekkerder wakker worden straks met jou voor... 1 of 2 mensen op het eiland.
1: Ja, nou ja, je kunt er meer in stoppen, op gaan liggen. Denk wat je ermee wilt doen. Maar dat doe je maar lekker thuis in je eigen omgeving.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, hartstikke goed. Hey Jeremy, dankjewel. We kijken er naar uit.

Madonna staan. Ook nog een lekker dinertje zie ik hier staan. Brakkeput mei. Voor het geval je nog niet mee hebt gespeeld met de muziekquiz en wel kans wil maken op deze fantastische prijs, ga ik je zo meteen nog een keer de kans geven. Maar ik heb ook nog Edwin Starr en die komt er nu aan met War.

0: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap. En je want je zo weer in Suriname.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Alle patiënten uit de eilanden die via de sociale verzekeringsbank in Colombia medische zorg krijgen, zijn veilig en in goede conditie na de zware aardbeving. In Bogota zijn geen schades of problemen gemeld. Ook in Barranquilla gaan behandelingen normaal door. De sociale verzekeringsbank volgt de situatie en informeert familieleden bij veranderingen. Drie Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een 3 weken durende stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze maken kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Voor het eerst lopen ze ook stage bij het Openbaar Ministerie. De studenten zijn beëdigd als griffier en krijgen na afloop een certificaat. Dan internationaal nieuws. De wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze voor de verkiezingen informatie heeft achtergehouden over de kosten van de Oostbrug. Volgens AT5 wist de gemeente al dat die konden oplopen van 325 naar 850 miljoen euro. Volgende week donderdag debatteert de Raad. Amerikaanse beurzen zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, die zijn vastgelopen door harde eisen van beide landen. Door de onrust en de sluiting van de Straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. Fournier beschuldigt Paramount ervan de staat te chanteren. Paramount-topman David Ellison zou hebben aangekondigd dat het hoofdkantoor op 1 oktober uit Californië verhuist als er geen schikking komt in de rechtszaak over de overname van Warner Bros. Door Paramount. De rechtszaak is aangespannen door 12 staten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Werkhoven werkt over.
6: Net zometeen Gary Moore, maar nu eerst Madonna.

0: Ach, dit is toch wel een van de lekkerste gitaarsolo's ever, hè? Gary Moore en Still Got the Blues. Ja, het is... weet je, wij draaien natuurlijk gewoon ontzettend lekkere muziek. En er is ook heel veel lekkere muziek gemaakt. Maar er wordt tegenwoordig natuurlijk ook heel veel gemaakt met AI. En daar zijn de meningen over verdeeld. Ik doe zelf heel graag heel veel met AI, maar... Ja, ook daar ligt wat mij betreft soms wel een grens. Nou is het zo dat Spotify, want die heeft natuurlijk ook wel best wel wat AI-artiesten op de Spotify-lijst staan. En zij gaan dus de muziek die met kunstmatige intelligentie gemaakt is duidelijker herkenbaar maken. Ik vind dat wel een goeie hoor. Vanaf volgende maand krijgen AI-artiesten en AI-nummers een speciaal label in de app. En gebruikers kunnen dit label zien bij het profiel van de artiest in de zoekresultaten en bij nummers in de afspeellijsten. En daarnaast gaan ze ook controleren of artiesten daadwerkelijk door AI zijn gegenereerd. Dus op deze manier voorkomen dat AI muziek in persoonlijke aanbevelingen van gebruikers terechtkomt, zonder dat gebruikers dit weten. Bob, jij zit nog steeds gezellig bij mij in de studio. Ik wil wel heel graag, want jij bent ook echt een muziekliefhebber, hè?
1: Ja, muziek, dat is alles, weet je. Muziek zit emotie in.
0: Ja.
1: En AI, emotie... Emotieloos.
0: Nou ja, ik weet het niet. Ik ben het er niet. Ik ben het gedeeltelijk mee eens. Ik maak natuurlijk veel art met AI. En daar, daar zit ook wel heel veel tijd in. Hè? En ik probeer daarin wel gewoon zoveel mogelijk emotie te leggen ook. En ik hoop dat je dat ook wel terugziet. Maar met een stem is dat toch wel weer anders. Een AI-stem, om daar gevoel in te kunnen leggen.
1: Nou ja, ik denk dat in een stem zitten altijd lagen. En ik denk in AI is dat toch... Het is anders.
0: Ja, ik ben het met je eens hoor. Ik hoop wel en ik geloof wel echt dat je inderdaad wat jij zegt, die lagen die erin zitten, het leven wat iemand geleefd heeft, op het moment dat je een nummer op een bepaalde manier zingt, dan hoor je dingen terug. Als jij één zin hebt, bijvoorbeeld I still got the blues for you. Hè, als je die zin zegt en je voelt wat je zegt, dan is dat heel anders dan wanneer het een dode stem is.
1: Nou ja, eigenlijk is dat ook zo. Want de mensen hebben dat echt zelf geschreven. Dat is iets vanuit hun hart, wat ze zingen. En dat hoor je altijd.
0: Ja, dat kun je bijna niet vangen in een AI-stem.
1: Althans, nu nog niet.
0: Nee, nog niet. En er zijn toch echt ook wel heel veel mensen die er wel graag naar luisteren. Ik zie regelmatig ook bij mensen voorbij komen op Facebook dat ze iets delen. En dan zie je een artiest zingen. Nou ja, dan zie je wel duidelijk, dit is een AI-artiest, want dit ziet er nep uit. Maar die stem, ja, zou je kunnen denken, nou ja, dat klinkt mooi. Ik vraag me dan altijd af of de mensen die dat posten doorhebben dat het niet echt is. Nee. Ik denk dat heel veel mensen dat ook niet doorhebben.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: Nee. Ah ja, goed.
1: Nee, maar als je bijvoorbeeld een bruiloft hebt, weet je wel, dan doe je altijd een nummertje op een bepaalde song.
0: Ja.
1: En dan ga je dan een nummertje overheen zingen voor de bruid en de bruidegom.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat mag van mij voor naar AI toe.
0: Ja, want dat vind je altijd te erg voor woorden als...
1: Oh, je wordt 50 en dan komen ze met een liedje. Nou, dan die AI...
0: Ton wordt 50.
1: Hey, ja. Poep,
0: ja, ja, precies. Mij niet bellen.
1: Nee.
0: Maar ja, goed, weet je, ik denk toch, ja... Nou ja, ik vind het lastig, wat ik zeg. Het hoort echt bij deze tijd. Het is een tool waarmee je ontzettend veel mooie dingen kan maken. Het kan je heel erg helpen. Brainstorm sessies of weet ik veel wat. Maar stemmen vind ik toch wel een beetje lastig.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Het ook, niet.
0: Ja, wat mij betreft ook... Niet doen. Nee, want we moeten sommige dingen denk ik ook een beetje een soort heilige huisjes houden.
1: Nou ja, dat is het ook. De emotie, die een nummer wat geschreven is door iemand en die vertelt dat verhaal in dat nummer, dat heeft gewoon emotie.
0: Ja.
1: En emotie kan je voelen. En ik denk dat je bij een AI-song ga je die emotie niet voelen. Want die persoon ga je ook nooit live horen.
0: Nee, nee.
1: Dat zie je niet op een podium.
0: Nog niet. Ik weet niet waar ze naartoe gaan. Ja, nou ja, goed, we gaan het allemaal meemaken. Wie weet dat het in de toekomst nog veel beter wordt. Ik denk wel dat hier een hele groei nog in zit. Maar doe mij toch maar die echte levende artiesten. Toch? Met een verhaal wat ze niet per se altijd vertellen, maar wat je wel terug hoort in de stem.
1: Doe mij maar Robbie Williams.
0: Doe mij maar Robbie Williams. Ja, absoluut. Nou ja, die heeft zeker ook wat lagen in zijn stem. Hier op Paradise FM natuurlijk hoor je ze allemaal. Zoals deze. Come undone. Thanks, Bob.
1: Yo.

Tello hier op Paradise en I Seo Te Pego. Zometeen gaat er een lekkere prijs uit. Een diner voor twee kun je winnen hier op Paradise FM bij Brakkeput Mijn Mei. Ik ga je zo meteen nog één keer die muziekquiz laten horen. Mocht je nog niet de kans hebben gehad. Ja, we spelen hem al de hele dag. Maar het zal je maar gebeuren dat je gewoon echt de hele dag veel te druk bent. En wel zin hebt in dit dinertje. Nou, dan moet je nog eventjes lekker blijven luisteren. Want dan hoor je hem zo meteen. En wellicht sleep jij hem dan alsnog binnen. En een hoop lekkere muziek ook nog onderweg.

0: sportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscuraçao.com.

0: patiënten in Colombia veilig na zware aardbeving. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Alle patiënten die via de Sociale Verzekeringsbank voor medische zorg in Colombia verblijven, zijn veilig en in goede conditie. Dat laat de SVB weten na de zware aardbeving van gisterochtend. Hoewel de schokken in de hoofdstad Bogota duidelijk voelbaar waren, zijn daar direct de veiligheidsprotocollen geactiveerd. De ziekenhuizen en verblijfslocaties hebben geen schade opgelopen en de medische zorg gaat daar normaal door. In Barranquilla zijn vanwege de grotere afstand tot het epicentrum helemaal geen bijzonderheden gemeld. Ook daar verlopen alle behandelingen volgens schema. De SVB begrijpt de bezorgdheid bij familieleden op de eilanden, maar meldt dat er op geen enkele locatie medische of logistieke problemen zijn ontstaan. De instantie blijft de situatie op de voet volgen en brengt familieleden direct op de hoogte als er iets verandert. En 3 Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze doen mee aan de Caribbean Summer Court, een 3-weekse stage voor topstudenten die zijn opgegroeid op de eilanden. Gedurende de stage maken de studenten kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Bij de sector strafrecht lopen ze dit jaar voor het eerst ook stage bij het Openbaar Ministerie. Het doel is om Caribische juristen te enthousiasmeren om hier na hun studie te komen werken als rechter, griffier of bij het OM. Dat was het. Meer nieuws vind je in de Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
2: Banco di Caribe.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM.
2: Werkt over. En zometeen gaat er een heerlijk diner voor twee.

0: quiz.
1: Was jij vandaag druk, druk, druk en had je dus absoluut geen tijd om mee te spelen met de muziekquiz, dan heb ik voor jou speciaal nog één keer de kans om kans te maken op dat lekkere diner voor twee bij Brakkeput Mei Mei. Luister even mee.
0: Wat is hier weggepiept?

Dat was hem. En daar moet je het mee doen. Weet je het antwoord op de vraag? Laat het me eventjes weten via de Paradise FM-app. App je tegenwoordig makkelijk naar de studio. Dan zie ik het zometeen binnenkomen. En dan hoop ik voor jou dat ik jou zometeen aan de lijn heb.

0: ik zit hier helemaal weg te dromen op die heerlijke muziek van Ilse de Lange. En ik realiseer me ineens dat ik...
1: Paradise FM, muziekquiz.
0: Dat ik als de wieden weer gaan winnaar moet gaan bellen. Het is toch ongelooflijk, joh. Vanessa, kom op, hou je hoofd erbij. Ik heb hier allemaal reacties in de app. Laat ik eens eventjes iemand gaan bellen, want het was, het was een erg herkenbaar liedje. Ik kreeg zelfs in mijn privé-app een antwoord terug. En toen dacht ik, hey, dit is niet een van mijn kinderen die dit tegen mij zegt. Wie is dit? Maar goed, even kijken. Ik ga iemand terugbellen. En mocht je dus hebben meegespeeld vandaag...
2: Hallo?
0: Hallo, ik wou zeggen, neem dan je telefoon op. Maar Lorraine, jij
2: dag,
0: neemt...
2: Dag Vanessa!
0: Hey Lorraine, hoi, hoe is het?
2: Mijn voet is opgezwollen.
0: Ja, maar ik heb jou een... Wat is het? Ik denk... 2-3 maanden geleden aan de telefoon gehad. En toen had je ook al last van je voet. Wat is er nu weer aan de hand?
2: Hetzelfde.
0: Maar nog steeds hetzelfde of weer? Heb je weer...
2: Ja. Nee, hetzelfde.
0: Oh, je zit nog steeds met die voet omhoog. Want jij hebt toen je voet tegen het bed aan geslagen, zei je.
2: Ja. Het is gescheurd.
0: Oh, wat erg. Dus je zit nog echt met je voet omhoog. Maar betekent
2: dat... En ik ben overmorgen jarig.
0: Nou, dan verdien jij wel een etentje. Maar vorige keer toen jij een etentje won hier bij mij... toen heb je je vader gevraagd...
2: Ja, het was leuk.
0: Ja, maar toen...
2: Het was leuk.
0: Maar ben je ook zelf meegegaan uiteindelijk, of niet?
2: Ja, maar moet er gewoon niet meegaan.
0: Oké, dus je hebt genoten. Nou ja, dan zou dit voor je verjaardag wel weer heel erg leuk zijn, hè, Lorraine?
2: Ja.
0: Ah, wat goed. Nou, ik ben blij dat ik je aan de lijn heb. Even kijken, zullen we maar gelijk even gaan checken of je het goede antwoord hebt?
2: Ja.
0: Oké, nog één keer de opgave. Komt ie aan.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Mama, I love you. Mama, I care.
0: Oh, yeah. Je zingt nog lekker ook, Lorraine. Dat gaat allemaal goed. Mama, I care, zeg je. Dat is het juiste antwoord. Zing jij wel vaker, Lorraine? Je hebt een goede stem.
2: Ja.
0: Ja, zing je vaker?
2: Ik heb 3 songfestivals gewonnen, maar ik heb er 7 jaar gehad.
0: Jij hebt gewoon 3 songfestivals gewonnen?
2: Ja.
0: Oh.
2: Daarna heb ik een 7 jaar gehad. Hebben ze een pijp in mijn keel gestoten.
0: Ach jeetje, wat een nare verhaal allemaal. Dan zullen we het een beetje vrolijk houden. Ik ga jou blij maken.
2: Ja.
0: Want
2: Dankjewel, Vanessa.
0: Hey, I care. Dat is inderdaad het juiste antwoord. Nou, wat goed zeg. Lorraine, hoeveel jaar word jij over, 2 dagen?
2: Ik heb een grote bollen.
0: Heb je een grote bollen?
2: Misschien breng ik bollen voor je.
0: Oh, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Wat is het voor bollen?
2: Chocolati.
0: Oh, lekker. Daar hou ik van. Nou ja, goed. Ik zou het hartstikke lief vinden. Maar als je het vergeet, vind ik het ook niet erg, hoor. Dan mag je hem helemaal lekker zelf opeten.
2: Oké.
0: Hé, Lorraine, je hebt een lekkere prijs gewonnen. Een diner voor 2 bij Brakkeput Mei.
2: Dank je.
0: Speciaal voor jou. Voor je verjaardag. En natuurlijk omdat je het goede antwoord hebt.
2: Vergeet me niet op te sturen.
0: Nee, ik ga het op... Oh, je bedoelt het adres wil je hebben weer?
2: Ja.
0: Oké, ik ga het gelijk sturen.
2: Nee, die bericht.
0: De wat?
2: Dat bericht.
0: Ik stuur jou het bericht. Ja, ik ga het zo meteen sturen. En ik ga hier je naam noteren. Dan mag je vader de bon weer komen halen, goed?
2: Oké.
0: Nou, vond het gezellig weer. En gefeliciteerd alvast.
2: Doei.
0: Doei.
2: Bedankt.
0: Yes. Doei, Lorraine.

Spice Girls op Paradise FM en Mama, I care. Dat was het woordje, care, wat we zochten vandaag de hele dag met de muziekquiz. Nou, ik ben blij dat ik Lorraine aan de telefoon had, hoor. Want Lorraine is bijna jarig, dus die verdient wel een lekker dinertje voor twee bij Brakke.mij. Heb jij nou ook zin om binnenkort eventjes helemaal gratis uit eten te gaan? Ja, ik wou zeggen gratis en voor niets, maar het is niet voor niets. Want je moet wel meespelen met de muziekquiz. Morgen hebben we weer een nieuwe opgave en wederom weer een nieuw lekker etentje wat we gaan weggeven. Dat hoor je allemaal morgen. Voor nu ga ik hier de studio verlaten. Ik wens je een ontzettend lekkere avond toe. Ga er lekker van genieten. En dan spreken we elkaar morgen gewoon weer. Fris en fruitig, want dan zit ik hier weer om 4. Ik laat je achter met Boyzone en Picture of You. Tot morgen.

0: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Alle patiënten uit de eilanden die via de sociale verzekeringsbank in Colombia medische zorg krijgen, zijn veilig en in goede conditie na de zware aardbeving. In Bogota zijn geen schades of problemen gemeld. Ook in Barranquilla gaan behandelingen normaal door. De sociale verzekeringsbank volgt de situatie en informeert familieleden bij veranderingen. Drie Caribische rechtenstudenten zijn begonnen aan een 3 weken durende stage bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ze maken kennis met bestuursrecht, civielrecht en strafrecht. Voor het eerst lopen ze ook stage bij het Openbaar Ministerie. De studenten zijn beëdigd als griffier en krijgen na afloop een certificaat. Dan internationaal nieuws. De wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze voor de verkiezingen informatie heeft achtergehouden over de kosten van de Oostbrug. Volgens AT5 wist de gemeente al dat die konden oplopen van 325 naar 850 miljoen euro. Volgende week donderdag debatteert de Raad. Amerikaanse beurzen zijn dinsdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran, die zijn vastgelopen door harde eisen van beide landen. Door de onrust en de sluiting van de straat van Hormuz steeg de olieprijs met 1,6%. Fournier beschuldigt Paramount ervan de staat te chanteren. Paramount-topman David Ellison zou hebben aangekondigd dat het hoofdkantoor op 1 oktober uit Californië verhuist als er geen schikking komt in de rechtszaak over de overname van Warner Bros. Door Paramount. De rechtszaak is aangespannen door 12 staten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij. It all happens at Yountville Beach.
6: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en de buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en de buren.
7: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden. Adequaat handelen bij noodsituaties. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
3: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
4: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
3: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
4: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
3: Island Vibes, nu in de winkel.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je